zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Een zeer goeiemorgen. Het is 1:06 nieuws. Krijg je van Loren.
1: Goedemorgen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn. Het gebeurde aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de 3e ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Dankjewel. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Music. Robbe Petitja. Hallo, het is donderdag en mijn stem is al op weekend vertrokken, denk ik. Goedemorgen, heerlijk opstaan nu met David.

0: Ja, Prisma. En Pommelien Thijs. Amai. 6:09. Goedemorgen. Ik ben vanochtend opgestaan. Maar mijn stem niet. Ik ga straks nog een theetje nemen en dan zien we wel hoe het gaat. Het wordt uniek. Dat alvast zeker.
1: Het is donderdag 6 augustus.
0: En gisterenochtend heb je misschien wel een dikke stofwolk op de maan gespot. Dat zou kunnen. Dat komt door een deel van de SpaceX Falcon 9-raket die daar gecrashed is aan een snelheid van bijna 9000 km per uur. Dat staat vandaag uitgelegd in de krant. Het klinkt ook allemaal heel heftig, hè? Een raket die crasht op de maan. Maar het was blijkbaar wel de bedoeling. Het is de raket van het bedrijf van Elon Musk van SpaceX. Die werd vorig jaar gelanceerd. En een deel daarvan is lang in de ruimte blijven rondzwerven. Zo gaat dat dan. Dus het was een berekende crash. Er is niks gevaarlijk gebeurd. En stel je voor, je koopt een lotje van de Nationale Loterij en je wilt dat laten scannen, hè, in zo'n kioskding. En dat krijgt een foutmelding, dat lotje. En je gooit het weg omdat je denkt, oh, het is kapot. Maar dan blijkt dat die foutmelding, dat je die krijgt omdat je eigenlijk de winnende cijfers hebt. Dat overkwam een vrouw in Italië. Vuilnisophalers die hebben haar lotje uiteindelijk gevonden met een waarde van 1 miljoen euro gewoon tussen het vuilnis. De vraag die ik mij stel, want dat staat dus niet beantwoord, wie heeft die 1 miljoen gekregen? Is dat die vrouw of zijn dat die vuilnisophalers? Ik zie dat Meteor een hondje geadopteerd heeft, heel schattig. Hij heeft haar de naam Fientje gegeven. Het is heel cute allemaal. En vooral Meteor, als je met een hond gaat wandelen, dan kom je al eens leuke singles tegen. Meteen ook een ijsbreker. En als het ijs dan gebroken is...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: We gaan voor een drankje en daarna misschien another drink. Marshmallow is dit, samen met Kelsey Ballerini. Goedemorgen.

Marshmallow, dus goedemorgen. Tijd om even in de geschiedenis te duiken van deze 6e augustus. We gaan naar 6 augustus 1928, de dag waarop Andy Warhol wordt geboren. De kunstenaar die de pop art uitgevonden heeft. Bekend van zijn soepblikschilderijen en ook het fameuze portret van Marilyn Monroe. Ook op 6 augustus in de geschiedenis. Dan wordt Jamaica onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. De vraag is alleen, wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Andy Warhol uit 1928? Vroeger of later, wat denk jij? Laat maar weten.

0: als je Dasha uitnodigt voor een feestje en ze wil niet komen, stuur ze gewoon dit nummer door. Op Spotify zo'n klein linkje. Het is al 17 over 6. Zometeen Bruno Mars.
1: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Dag op dag.
0: Michael uit Zulte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, alles goed daar?
2: Ja, prima, prima.
0: Ja, jij bent ook al vroeg op, hè? Hoe komt dat?
2: Ik ben nog niet gaan slapen, ik heb de nachtshift gehad.
0: Oh jong, want jij werkt in een staalbedrijf. Je moet eens uitleggen wat je juist doet, Michael. Het is iets zot, hè?
2: Ja, het is iets zot. ik rij met een locomotief met vloeibaar staal. Van de ene, ja, van de ene dingen naar de andere.
0: Ja, van de ene plek in het bedrijf naar de andere. Is die locomotief dan gemaakt van staal?
2: De locomotief, ja. Maar wij werken met hele grote torpedo's, noemen wij. Waar dat het vloeibaar staal in zit.
0: Ja.
2: Dus,
0: vloeibaar staal, hoe warm is dat dan?
2: 1400 graden.
0: Dat smelt toch door alles door? Zou je denken?
2: Ja, dat smelt door. Ja, nee, niet door, door steen en metalen torpedo's, nee.
0: Oké. Okay. Ah, fantastisch, zot. Ik vind, als je daar zo een papier tegen zou houden, schiet dat dan instant in brand?
2: Dat is direct weg.
0: Ja, dat is gewoon weg. Maar heb je dat al gedaan?
2: Nee,
0: okay, dus niet dat veel speelt, te warm. Dat hij speelt met het vloeibare staal. Daar
2: dat is
0: ze dan,
2: veel te warm.
0: Ja, voilà. Nachtshift zit erop. Was het een goede shift?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oké, voor je gaat gaan slapen, wil ik graag even overlopen wat er gebeurd is op 6 augustus. Wat er vandaag in de geschiedenis allemaal gebeurd is. Want dag op dag op 6 augustus 1928, de geboorte van Andy Warhol, de pop-art kunstenaar. Hey, je kan hem kennen van zijn soepblikken, van zijn Marilyn Monroe portret bijvoorbeeld. Ook op 6 augustus wordt Jamaica onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. De vraag is, was dat vroeger of later dan de geboorte van Andy Warhol uit 1928?
2: Ik dacht later.
0: Dat is helemaal correct. Pas in 1962. Op dit moment is het dus ook dik feest in Jamaica. Of toch als ze daar straks wakker worden, want ze vieren daar dus hun nationale feestdag. Misschien met de streep Bob Marley. Tweede opgave. Dag op dag wordt Didier Reinders geboren. Die kennen we vooral als een beetje toffe fraudeur de laatste tijd. Was dat vroeger of later dan de onafhankelijkheid van Jamaica uit 1962?
2: Vroeger?
0: Dat is correct, goed ingeschat. Ik zou het ook niet kunnen zeggen, maar 1958. Didier wordt dus 68 vandaag. En dan de laatste. Op 6 augustus is het een zwarte dag in de geschiedenis. De geschiedenis van heel de wereld, want dan gooiden Amerikanen een atoombom op de Japanse stad Hiroshima. Was dat vroeger of later dan de geboorte van Didier Reinders uit 1958?
2: Later.
0: Ah. Oh. Nee,
2: ja,
0: dat is niet juist, Michaela. Het was vroeger 1945. Het einde van de Tweede Wereldoorlog nog.
2: Ja,
0: Michaela, je hebt dat goed gedaan hoor. Je mag met een gerust hart gaan slapen.
2: Oké, super.
0: Ik wens je een fijne nacht toe. Zo overdag.
2: Ja, super. Ja, dank je wel.
0: Lukt dat?

0: Joel Corey en Lionheart. Het is 1:30. Loren, in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt, hè?
1: Ja, met een groot openingsfeest zelfs, om zo de LGBTQI+-gemeenschap in de verf te zetten. Het is eigenlijk zelfs het begin van een heuse feestweek, met zaterdag dan als hoogtepunt die grote parade, hè. En dat die Pride gevierd wordt, dat blijkt eigenlijk toch nog echt nodig. Want 1 op de 5 mannen vindt het ongemakkelijk als 2 mannen hand in hand wandelen. En 45% voelt zich naar eigen zeggen zelfs ongemakkelijk bij transgenders. Vrouwen die zijn wel opvallend verdraagzamer voor queers. En dan iets helemaal anders, want in Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn. Het gebeurde aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Eerder gebeurden ook wel al zware ongevallen met een bus aan dat station in Leuven. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Ja, je hebt het misschien al gemerkt, maar mijn stem is aan het begeven. Heb jij tips?
1: Ik durfde er niks over te zeggen, maar ik merk het inderdaad. Ik zou vooral zwijgen, maar dat is in jouw job natuurlijk moeilijk. Dus geen koffie drinken, want dat droogt de stembanden uit. En vooral ook niet fluisteren, dat brengt te veel druk op je stembanden.
0: Ah, ik dacht dat het goed toe was.
1: Nee, dat is net slechter. Okay. Je moet niet roepen, dat zeker ook niet, maar ook niet fluisteren.
0: Okay, dan ga ik dat proberen doen. Dankjewel, hoor. Je weet toch alles, hè. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Wie enkel kijkt naar wat hij wil, ziet niet wat hij al heeft.

0: Zes over half zeven, goedemorgen. Heel veel mensen zijn experimenten aan het doorsturen via de Q-app. Geen idee wat die daarmee bedoelen. Ken je dit trouwens nog? Jerusalema, met het dansje van tijdens de lockdown voor de verpleegkundigen. We gaan het zo meteen nog eens horen. Het wordt toegevoegd aan onze Big Five.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Q sounds better with you.
7: Q music.

0: Het is een berre van een vent. Een berre. Bijna 6:15.
1: De Big Five van de zomer.
0: De 5 beste zomerplaten ooit gemaakt. Door jou samengesteld en ook aangepast door jou. Want 1 plaat in de lijst steken is ook een plaat eruit kegelen. Er zijn maar 5 plekjes. Het is onverbiddelijk. Fanny uit Brasschaat, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Berre. Oh, sorry. Robba bedoel ik.
0: Fanny, heb je nu het Berre genoemd?
2: Ja, sorry. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja,
0: zenuwachtig? Hoezo, je bent zenuwachtig?
2: Om op de radio te komen, het is mijn eerste keer, dus voor alles.
0: Het was al een goed begin, Fanny, met mij Berre te noemen. Zeer strak begin daar. Fanny,
2: voilà.
0: Je bent nu al de fijnste luisteraar die ik vanochtend gehoord heb. En ik heb jou nog maar 20 seconden gehoord. Dus je doet het heel goed.
2: Toppie.
0: Hoe zit het met jouw zomer? We zijn al over de helft. Heb je al vakantie genomen of komt dat er nog aan?
2: Ik heb al 14 dagen in juli vakantie genomen. Maar eind deze maand ga ik nog eens 14 dagen met verlof. Dan gaan we naar Alicante.
0: Oh, heerlijk. Heerlijk. All in? Ja. All in toch?
2: Nee, geen al in. Okay. Deze keer is echt appartementje en vlieger apart geboekt, dus spannend.
0: Oké, maar soms kan je zo ook wel wat centjes uitsparen zelfs, hè?
2: Ja, zeker. We hebben al zeker de 11 uitgespaard. Dus.
0: Allee, sticht. Fanny,
2: ja, echt
0: goed
2: waar.
0: Bezig. Eén, je hebt een goede. Je hebt iets grappigs gedaan, je hebt mij per ongeluk Berre genoemd. En twee, je hebt een besparingstip gegeven aan de mensen. Goed, nu nog goede muziek en we zijn er, want jij voegt dit toe aan de Big Five zometeen. Jerusalemma, dat kennen we nog van tijdens de lockdown met dat dansje. Heb jij dat dansje ooit gedaan?
2: Zeker en vast. Als ik deze plaat hoor, kan ik echt niet blijven stilzitten. Ik begin spontaan dat dansje te doen.
0: Oké, dan moet je dat zo meteen doen. We gaan even overlopen van wat er allemaal in die Big Five zit. Hè, want jij moet straks ook een plaat eruit knallen. We hebben Samba de Janeiro van Bellini. De danza Kudoro zit erin. C'est la vie van Khaled. De Ketchup Song. En dan een nummer dat je misschien in Alicante ook wel eens hoort. Wat moet er uit voor jou?
2: Oh, ik heb getwijfeld tussen Samba en de Ketchup Song. Maar ik denk toch dat ik voor Samba de Janeiro ga gaan.
0: Oké. Okay. Ook het nummer dat al het langst in de lijst staat, trouwens al 14 dagen. Dus we gaan die eruit halen. Dat ga ik doen voor jou, Fanny uit Brasschaat. En dan steek ik er Jerusalemma in op 1 voorwaarde.
2: Dat ik dat dansje doe.
0: Exact. Dat je dat dansje doet en dat je nooit verandert.

Tomas Akeji en Jerusalema. Werd onverwacht een wereldhit tijdens de lockdown. Onder meer dankzij het dansje dat iedereen deed. Voor de zorgverleners. Het is bijna 7:10. Het is in de Big Five gezet door Fanny. En Fanny was dus heel funny. Ze noemde mij Berre in plaats van Robben. En ik snap het ergens wel. Het lijkt daar een beetje op. We zouden er ook Rob Berre van kunnen maken. Een mooie samenvoeging van onze twee namen. Dit is Somber en Homewrecker. Een zeer goede morgen.

0: Offenbach en Hurricane. En dat de Pride nodig is, dat blijkt steeds opnieuw. Hè. Dat zit vandaag jammer genoeg ook opnieuw in het nieuws. Want de Pride Week die is begonnen. 1 op de 5 mannen, dat blijkt vandaag, vindt het ongemakkelijk als 2 mannen hand in hand wandelen. 45% voelt zich naar eigen zeggen ongemakkelijk bij transgenders. Vrouwen die zijn wel opvallend verdraagzamer voor queers. Nog maar eens een reden dus die bewijst waarom Pride nodig is. De Pride Week die is begonnen in Antwerpen, volop bezig. En er is ook een nieuwe podcast rond de Pride. Spot On heet die. Met telkens 3 bekende gasten rond de tafel. In aflevering 2 zitten bijvoorbeeld Siska Schoeters, Wim de Vilder en onze eigen Q-DJ... Matthias van den Bulke. En Matthias die heeft het over zijn coming out. En ze hebben ook even een discussie in de podcast over de dresscode op de Antwerp Pride.
1: Waarom moeten we op de Pride je kleden op een manier waarop dat je...
2: Als dat kermisvogel
1: opvalt. Of,
3: ja, dat is waar.
1: Je hebt het cliché van een pluim in je gat te steken.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Dat vind ik dus niet. Laat daar maar heel veel...
2: Laat er 50.000 grijze muizen bij lopen, maar die wel zeggen, wij zijn voor de Pride.
1: Ja, absoluut.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het moet een mix zijn van
1: dus
3: beide.
1: Ik ga geen pluimen in mijn...
3: Nee, dat zeg ik niet.
1: Doorsteken.
3: You do you. You
2: maar
3: do
2: wel
3: you.
2: Een speedo. Een jeansemd met een speedo. Ja.
3: Ik wil vooral dat je jezelf bent, Wim, op de Pride. Voilà. Als je komt. En iedereen zou zichzelf moeten zijn.
0: Ja, ik denk dat de boodschap vooral is, komen zoals je wil. En het blijft belangrijk om die Pride te vieren. Podcast Spot On kan je thuis luisteren in de Q-app en bekijken op VTM Go. En misschien zien we Wim de Vilder wel in een speedo en in een hemdje.

0: Het is iets voor zeven. Nieuws krijg je van Lore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt. Met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
2: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
3: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gebond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppenhuis.
4: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis, Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest. Music, Robbe Petitjean. Zometeen verder opstaan op deze donderdag. Donderdag is een beetje het nieuwe vrijdag. Hè. Think of Me van YouGel komt eraan. Goedemorgen.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 8 over 7, goedemorgen. Het wordt een heerlijke dag, hè. 25 graden. Dat is perfect. Zo moet dat zijn, meer niet. Dat is wat wij willen van de zomer, lieve zon.
1: Het is donderdag 6 augustus.
0: Vanaf volgende week donderdag, dus nog een weekje wachten, mogen supermarkten 7 op 7 open zijn. Dat mocht nu wettelijk gezien niet. Dat wil zeggen van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds, want de regering De Wever schaft de sluitingsdag voor winkels nu officieel af. Waarschijnlijk gaan vooral supermarkten die van zondagmiddag tot maandagmiddag gesloten zijn, extra open zijn op maandagochtend, of gaan winkels wat langer open blijven. Nu had ik het gevoel dat er bij mij voor de laatste tijd al wel wat 7 op 7 winkels geopend waren. Misschien was dat niet wettelijk, nu is het dus wel wettelijk. En de Inno, dat is ook een soort supermarkt, de Innovation was dat vroeger. Ze verkopen daar alles, van reiskoffers tot dure horloges, tot lingerie. Want op de lingerieafdeling op de Meijer in Antwerpen liep het even mis. Redelijk mis. Ik krijg al jeuk als ik het zeg. Maar ze zaten daar met een vlooienprobleem. Heel wat werknemers hadden vlooibeten. En ik hoop mensen die daar iets gaan passen zijn, niet. Vandaag gaat die afdeling normaal gezien wel weer open na een grondige reiniging. En wie hopelijk geen last heeft van vlooien, dat is Fientje. Fientje is het nieuwe lief van Meteor. Allee, ongeveer. Het is een hondje. Meteor die heeft een hondje geadopteerd en heeft het Fientje genoemd. En hij heeft het hopelijk ook een vlooibandje aangedaan. Het is een heel schattig hondje ook trouwens.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Het is 7:15. Maarten en Dorothee zijn nog altijd op congé. Die komen binnenkort wel terug, hoor. Maar eigenlijk zijn ze niet echt weg, hè.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Ja, er is een nieuw seizoen van de podcast. Perfect voor onderweg in de auto of op de trein. Ik vind de trein is dé plek voor podcast. Een gloednieuw seizoen waarin ze de meest gegoogelde vragen afvuren op onder andere Steffi Merci, op Xander de Rijke. En vandaag kan je naar de aflevering met Lies van den Bergen en Maarten Brex luisteren. Dat kan je doen via de Q-app of jouw favoriete podcasting-app. En Lies en Maarten, dat zijn allebei sportjournalisten voor VTM Nieuws. En ook een koppel met een gezinsleven. En dat merk je nogal. Want Dorothee vroeg zich af hoe hun interieur eruit ziet.
2: Ik kan me zo niet goed inbeelden wat jullie smaak qua interieur is. Hoe dat jullie huis eruit ziet.
3: Nu is dat zo wat...
4: Binnenspeeltuin is dat.
3: Ja. Wij wonen eigenlijk bij de kinderen. Smaak. De kinderen wonen niet bij ons, maar wij wonen bij hen. Dus ons interieur is Playmobil.
4: Ja, ik zal één voorbeeld geven. Dus we hebben een lange tafel met 8 stoelen.
3: Prachtige tafel, echt. Ja,
4: en dat is nu eigenlijk een soort miniatuur wielerwedstrijd met miniatuur renners. En soms verhuist het dan ook naar de keukentafel of naar de salon. En dan zeg ik wel, ja, jullie hebben nu 3 tafels ingepalmd. Het stopt daar.
2: Want waar
4: deze tafels moeten jullie vrij laten.
0: Ja. Ja, zeer herkenbaar. Bij mij thuis is het ook echt altijd ontploft. Dat speelgoed, dat ligt overal. En zo'n kind, dat maakt zoveel vuil. Altijd achter het gat van alles opruimen. Maar ja, wat doe je? Is daar een manier om dat niet voor te hebben? Minder kopen, dachten we eerst. Maar ja, uiteindelijk zit je toch met heel veel cadeaus van grootouders en zo. Het wegsteken in een bak, dat doet hij niet. Die wil niet opruimen. Wat doe je in godsnaam?
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
15: Vanavond bij VTM liggen ze nog niet direct met 4 in bed, want de Lego-kelder longt. En bij VTM 2 longt Zac Efron dan weer naar alles wat niet mag in Baywatch. Vanavond bij VTM en VTM 2.
16: Q Music. Maximum Summer. When I'm in-

0: soms denk ik dat ook. Ik ga vanavond gewoon niet thuiskomen, want dat gaat er weer één rommel zijn. Want als je kinderen hebt, dan is dat zo. Dan is je huis één stort. Kan er gewoon niet omheen. Hè. Sportjournalisten koppel Lies Vollenbergen en Maarten Brex, die getuigden er ook over. In de 10 meest gegoogelde vragen van Maarten en Dorothee, dat het altijd zo'n stort is. Hè. Thalys uit Mechtem, die heeft advies. Die zegt, we hebben een speelkamer. En enkel daar mag speelgoed rondhangen. Ergens anders echt niet. En dat werkt wel. Daar houden ze zich aan. Ze brengen het soms wel mee naar de living. Maar dan zeggen wij van, s'avonds moet het weg zijn. Ik vind dat geen slechte tip. Evi uit Antwerpen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Jij kent het ook, hè?
1: Klopt.
0: Je hebt een oplossing.
1: Ja, die dat bij mij belt, weet ik. Ik heb 4 kindjes en in het begin liep ik.

0: ook echt ja, constant achter hun gat alles op te ruimen. Mm-hmm. Maar ik heb dat dan opgelost met te zeggen van oké, jullie krijgen een kwartier om op te ruimen als het in de living is, want in hun kamer mogen ze wel iets meer rommel maken. Als het niet opgeruimd is, dan komt mama met een vuilzak. Alles waar dat dan nog voor mijn voeten ligt, dat steek ik in de vuilzak. En dat heb ik twee keer effectief ook gedaan. Ik heb dat weggegooid. Ja, ja, ja.
1: Je moet dat wel echt eens doen, ja, ja. Hè, dat ze zo'n gevoel hebben, dat ze beseffen dat het echt kan gebeuren.
0: Ja, voilà. En dat heb ik dan ook echt gedaan. En ja, als ik nu zeg kwartiertje weer op te ruimen, dan is het ook wel echt opgeruimd.
1: Oké. Eigenlijk een beetje het dreigen.
0: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Maar in hun kamers mogen ze wel bouwen en ja, dat mag wel allemaal. Maar, hè? Maar dat, ja, in de living.
1: Was dat dan heel duur speelgoed dat je toen hebt weggegooid?
0: Nee, ik kan mij dat eigenlijk niet meer zo heel... Want dat is al wel een paar jaar geleden dat ik dat effectief heb moeten doen. Maar ik denk het nu niet dat dat echt duur was.
1: Je hebt 4 kinderen, Evi. Lukt het een beetje deze zomervakantie?
0: Ja, dat is veel entertainen. Hè? En de grootouders die vangen ook wel hier en daar wat op.
1: Dat dus, zijn toch ja, ook echt wel de helden, hè?
0: Ja, echt wel.
1: Evi, ik vind dit oprecht een heel erg goede tip. Liggen ze ver uit elkaar qua leeftijden, de kindjes?
0: De oudste wordt 13, dus dat is al wel een paar jaar. En de jongste is juist 4. Dus...
1: Oké, toch wel een beetje. Dus dat is rommel op verschillende niveaus, verschillende soorten speelgoed.
0: Klopt.
1: Dan moet er al eens een systeem zijn. Succes vandaag, Evi, daar.
0: Ja, dankjewel.
1: Tot

0: Miley Cyrus, End of the World. En daarmee is het 7:30 geworden. Lore, de regering gaat samenwerken met influencers om online haat aan te pakken. Dat moet je mij even uitleggen.
1: Ja, het lijkt inderdaad wel een beetje een aparte combinatie, hè. Maar die regering die wil sterk inzetten op zo'n online haat. En ja, influencers die zijn uiteraard vooral online te vinden. Bedoeling is om zo heel wat jongeren uiteraard ook online haters te bereiken. Want zo'n online haat is vaak ook echt strafbaar. Denk dan aan racistische of seksistische berichten. Telecombedrijven die moeten binnenkort trouwens ook de identiteit van een anoniem profiel delen met de politie om zo iemand ook meteen te kunnen vervolgen. En dan naar de voetbalwereld, want Gianni Infantino die blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Je weet het ondertussen denk ik wel, Infantino die kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam heel veel kritiek op en verschillende landen die vroegen zijn ontslag. Hij heeft dat plan intussen wel weer ingetrokken en het bestuur van de FIFA blijft hem dus steunen.
0: Oei, wacht. Nee, het was eerst nog Jonas met het weer natuurlijk. Jonas. Sorry zeg. Oh, dacht, er staat file en ik dacht, ik moet dat nu vertellen. Belangrijker, wat voor weer wordt het vandaag?
2: Een aangename zomerdag toch wel, hè? Want we krijgen afwisselend wolkenvelden, opklaringen en niet meer zo warm, maar echt wel aangenaam met 24 graden in het binnenland, 21 graden aan zee en overal droog weer. En ook morgen krijgen we zo'n aangename zomerdag met dan 25 graden, ook een afwisseling van zon en wolken dan. En dan het weekend, ja, dat ziet er echt wel zeer zomers uit. Het gaat opnieuw goed opwarmen met zaterdag temperaturen rond 28 graden, veel zon. En zondag, dat wordt opnieuw een tropische zomerdag. Met dan temperaturen rond 31 graden en ook dan blijft het zonnig en droog.
0: Ja, en dan zou het kunnen dat we in een nieuwe hittegolf belanden, maar dat zien we dan wel. En dan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de E19 richting Brussel tussen Rumst en Mechelen-Noord, 6 minuten. En richting Nederlandse grens sta je 6 minuten stil op de E314 tussen Aarschot en Tiel-Twingen. Daar staat een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, ik krijg hier allemaal berichten binnen. Gaat het liefdadigheidsexperiment door, Robbe, vraagt iemand. Sophie vraagt, dag Robbe, hoe gaat het met de cinematickets? Er is iemand die vraagt, hoe zit het met die filmtickets, zijn die nog verdubbeld? Wanneer gaat het experiment verder? Waar hebben jullie het over? Ik heb geen idee.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van redden jij die?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: DJ-licious en Milo, Forever Young, bijna 7:45. Het is misschien even tijd voor een stavaza. Ken je dat? Een stavaza? Zo noemen ze dat in de bedrijfswereld. Stand van zaken. Want deze week is er een experimentje gestart.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Een experiment om de liefdadigheid van de Q-luisteraar te testen van jou dus. Want ik ben deze zomer te weten gekomen dat daar extreem veel sympathieke mensen tussen zitten. Eerst was er één filmticket. En je kon telkens kiezen, ofwel neem je dat ticket voor jezelf, of je verdubbelt het en geeft het ticket door naar de volgende luisteraar. En je blijft dan zelf wel achter met lege handen. Dat is de test. En dit is wat er gebeurd is.
2: Geef me dan de volgende.
3: Doorgeven.
4: En wel, ik ben heel benieuwd hoe ver we kunnen gaan, dus ik ga verdubbelen.
5: Ik wil ze verdubbelen.
3: Ik denk dat ik ze ga verdubbelen.
6: Ik ga voor verdubbelen.
0: Jij gaat van die 64 tickets 128 tickets maken.
3: Ja, zeker.
0: 128 tickets, dat zit er nu in de pot dankzij Tom, Eline, Evelien, Joris, Serafina, Brent en Queenie. Maar wat doe jij? Wat ga jij doen? Ga je ze nemen voor jezelf? Of verdubbel je? Denk erover na.

Afrojack and Never Forget You. Kiento en de collega's zijn al heel de week aan het luisteren en zijn benieuwd op hoeveel tickets we eindigen. We zijn bezig met een liefdadigheidsexperiment. 128 tickets zitten nu in de pot. Zeer benieuwd waar dat eindigt, hè. Straks om 10 uur op de Beachhouse trouwens de deuren. Op donderdag altijd een activiteit met animator van dienst Matthias van den Bulke. Vandaag Tref Bos, straks meer daarover. Nu Pink.

0: 1 over 8 nieuws krijgen van Lore.
1: Goedemorgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat, dat schrijft De Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
1: Wie te maken krijgt met online haat kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Uits.
3: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem dus steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon zalig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het ook altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. En morgen hetzelfde weer.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest, zoals mijn stem een beetje. We beginnen met de langste file richting Brussel, 7 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord op de E19. En op de B202 sta je 5 minuten aan te schuiven tussen de Ring van Anderlecht en de N266. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Music. Robbe Petitjean.
0: Opstaan met Teddy Swims en Lost Frequencies. En die 128 bioscooptickets, worden die nog verdubbeld of gaat iemand ze nemen?

0: Teddy Swims komt naar Antwerpen trouwens. 26 maart. Het zijn The Ugly Tour. Het is 8:10. Hè.
1: Het is donderdag 6 augustus.
0: Ja, en net al in het nieuws bij Lore, FIFA-baas Gianni Infantino die heeft de volledige steun van het FIFA-bestuur en zal dus voorlopig voorzitter blijven. Hij heeft zijn plannen om WK-aandelen te verkopen gecanceld. Hij wou dat verkopen aan privé-investeerders, waaronder leden van de Trump-familie. Hij heeft zich ook geëxcuseerd in een open brief bij de leden van de FIFA. Oprecht geëxcuseerd staat er zelfs. En blijkbaar was dat genoeg. Misschien zaten er ook wat flappen bij die open brief. Dat kan altijd. Boze inwoners aan de kust in Westende, want die zijn een petitie gestart over geluidsoverlast door de beachbars. Burgemeester Jean-Marie de Dekker reageert daar nogal fel op. Die klagende twee verblijvers die moeten maar terugkeren naar het binnenland, zegt hij. Het is logisch ook dat hij het opneemt voor de uitbaters, want kustgemeenten die verdienen namelijk heel veel centen, miljoenen aan die vergunningen voor strandbars. Voorlopig alleen maar blije gezichten bij de inwoners van Oostende.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Af en toe is daar wat live muziek. Dat is misschien soms wat luid. Gisteren heel luid Oya Plele van K3. Want K3 stond op het podium. Vandaag op het programma een potje trefbal. Met Q-animator Matthias van den Bulke. Als jij wil meedoen. En dat is heel plezant. Trefbal, hoe lang is dat geleden? Dat is zoiets, je speelt dat in de lagere school en dan nooit meer. Dus je kan dat nu opnieuw gaan doen. Inschrijven via de Q-app en verzamelen om 2:00 vanmiddag aan het Q-Beach House. Dit is Katy Perry.

0: 8:15. En oh jawel.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Al een hele week wil ik checken hoe vrijgevig de Q-luisteraar is. Maandag was de keuze 1 filmticket. Ga je dat voor jezelf nemen of ga je dat verdubbelen? Zijn er toen 2 geworden dankzij Tom, 4 dankzij Eline, 8 door Evelien, verdubbeld naar 16 door Joris. Dan zijn we naar 32 gegaan, naar 64. En nu, op dit eigenste moment, liggen hier 128 filmtickets. Stefan uit Opwijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen Robin, wat spannend zeg.
0: Stefan, het lot van die 128 tickets ligt in jouw handen. Stefan, wat ga jij doen?
2: Oh, ik zit echt in dilemma, Robbe. Ik wil ook niet dat ik je music fight ga, maar ik ben ook wel voor liefdadigheid.
0: Even wachten nog, hè. Stefan, even nadenken.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
6: Tof!
5: Met Christophe en Dina Tersago.
7: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn, hè.
5: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
8: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
5: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen.

0: Kamerad en Be Mine, 128 filmtickets. Daar zijn we aan geraakt, want we zijn begonnen bij 1, dus verdubbeld tot 2. En zo zijn we blijven verdubbelen tot 128 in het grote liefdadigheidsexperiment. Stefan, je hebt zenuwen.
1: Goedemorgen. Mij niet.
0: Gaat het?
1: Ja, het gaat wel, maar ik ben wel een beetje fucked up wat ik moet doen.
0: Ja, omdat zenuwen heb je niet. Dat heeft een reden waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat ik iets zot ga doen, Robbe.
0: Wat ga jij doen?
1: Ik ga ze nemen.
0: Stefan! Ze zijn voor jou. Dat is

0: ging nu al aan een bedrag van 5.600 euro. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken en die 1 of 2 tickets geven door te verloten of zo, want het zijn er al meer dan 100. Maar ik wil ook wel de vorige luisteraars die ervoor gezorgd hebben, 126, dat die ook elk 2 tickets krijgen of zo. Ik weet het niet, doe maar iets.
1: Oké.
0: Ik wil ze gewoon doorgeven terug. Echt liefdadigheidsgevoel. Echt vol een bak doortrekken.
1: En geen enkel voor jezelf.
0: Ja, ik ga natuurlijk meegaan. Maar ik mag 126 keer.
1: Nee, maar dus jij gaat de dodentocht stappen. Je hebt daar meer dan 100 sponsors voor gevonden die dus geld geven aan het goede doel. Jij wil die allemaal bedanken. En waarom vind je het belangrijk om voor het Bijenfonds te stappen?
0: Ja, wel, mijn neef en nicht Jonas en Nicky zijn een kindje 3 jaar geleden verloren, Phil. Dat heeft een heel diepe indruk nagelaten in onze familie, nog altijd. Ik ben trouwens heel fier op Nicky en Jonas dat ze het nu doen. Ik ben echt fier op hun, ze zijn zo sterk. Maar ja, sindsdien hangt Bijenfonds in ons lichaam. Ja, ik weet het niet, die hebben zoveel mooie dingen gedaan voor hun, ook voor ons. En ik vind het zo belangrijk dat die mensen kunnen blijven verder werken. Daarom doe ik die zotte dodentocht, want dat is echt met plezier. Ik heb dat vorig jaar gedaan, nu dit jaar de 2e keer. Maar ik stap hem uit gewoon met de mooie gedachte van het is voor Bijenfonds, het is voor Phil te eren. En dat vind ik zo belangrijk.
1: Ik vind het heel mooi, Stefan. Die 128 filmtickets die zijn niet voor jou. Jij geeft die gewoon door aan de mensen die jou sponsoren. Heel veel succes met die dodentocht. Doe dat goed.
0: Super, bedankt.
1: Hou ons up-to-date, want wij gaan je nog horen daarover. Allee, okay, als je dat ziet zitten, Stefan.
0: Ja, zeker. Dan.
1: Goed.

Coolio. Gangsta's Paradise. Zit erop en de liefdadigheid heeft toch gezegevierd. Ik had altijd gedacht, iemand gaat die tickets gewoon egoïstisch voor zichzelf nemen. Maar nee, Stefan die gaat wandelen voor het Berfonds. Tijdens de dodentocht gaat geld inzamelen en gaat hij 128 tickets verdelen aan zijn, sponsors en ook aan de Q-luisteraars die het verdubbeld hebben om hem te bedanken. Dat is toch zot. Evelien die zegt kippenvel gekregen van Stefan. Karen uit Wommelgem kent helaas het Berfonds ook. Heel mooi vindt zij dat hij net dit doel nog eens gesteund wordt. Tranen in de auto op weg naar het werk. En Brent die zegt, wat een schat van een mens. De perfecte persoon voor die 128 tickets. Dat vind ik ook.

0: Alex Warren en Passenger. Iets voor 8:30. Lore, de regering zet fors in op de aanpak van online haat. Hoe willen ze dat aanpakken?
1: Ja, op verschillende manieren uiteraard. Maar de meest opvallende is denk ik toch met een campagne door influencers. Die hebben een groot bereik en die kunnen dus ook meer jongeren bereiken dan de overheid zelf. Dat zegt ze toch zelf. Om te zeggen dat online haat niet oké is, dat is logisch. Maar ook om slachtoffers duidelijk te maken dat ze de identiteit van hun belager zullen kunnen opvragen. Telecombedrijven of platformen zoals Instagram of Facebook, die gaan die verplicht moeten delen. Dus niemand kan echt nog volledig anoniem berichten sturen. Telecombedrijven die niet meewerken, die kunnen trouwens ook boetes krijgen. En dan naar Duitsland, want daar vreest de minister van Binnenlandse Zaken meer aanvallen, zoals op de luchthaven van Leipzig gisteren nacht. Daar werd een drone met explosieven opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. De luchthaven werd er een tijd lang stilgelegd en het incident wordt nu ook onderzocht.
0: Jonas, hoe zit het vandaag een beetje op weersvlak? Valt het mee?
2: Ja, het valt zeker mee. Hè. We krijgen afwisselend wolkenvelden, opklaringen. In het binnenland zijn die wolken soms wat talrijker aan de kust. Daar is er vandaag meer ruimte voor de zon. Temperaturen rond een graad of 24 in het binnenland aan zee. Een graad of 21. En er waait wel een voetvoelbare matige wind uit het zuidwesten. En dan morgen dan veel minder wind. Het zal echt wel rustig weer zijn. En morgen is er ook wel meer ruimte voor de zon. Het wordt ook iets warmer met een graad of 5, 26. En het weekend ziet er zeer zomers uit. Zaterdag 28 graden, veel zon. En zondag gaan we naar een tropische 30, 32 graden misschien wel. En ook dan blijft het zonnig en droog. En dat mooie weer nemen we ook nog naar begin volgende week mee. Want al zeker tot en met woensdag of donderdag blijft het tropisch warm, droog en zonnig weer.
0: En er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de E19 richting Brussel tussen Rumst en Mechelen-Noord, 7 minuten. En richting Antwerpen, 6 minuten op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Als je toch nog ergens anders in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Wie enkel kijkt naar wat hij wil, ziet niet wat hij al heeft.

0: King nummer 4. Goedemorgen. Het is 8:45. Ik wil graag weten wat jij doet van job. Allee, het is te zeggen, ik wil het graag raden aan de hand van een voorwerp dat jij nodig hebt tijdens je dagelijkse werk. Gisteren is dat gelukt, hè. En Oksana uit Kessel, die heeft al iets doorgestuurd dat mij enorm intrigeert.
1: Goedemorgen, Robbe. Ik gebruik voor mijn job elke dag een bad.
0: Elke dag een bad? Klinkt heerlijk. Ik wou dat ik elke dag in bad kom. Ik ga er even op broeden en zo meteen mijn vragen op haar afvuren.
2: Zaterdag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister zaterdag namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Q. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: pauze en Lose Myself. Het is bijna 9:15.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Oksana die is opgestaan. Hè. Goedemorgen, Oksana.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Ik ga proberen raden welke job jij doet. Aan een voorwerp dat onmisbaar is tijdens jouw werk. En bij jou is dat een bad?
2: Klopt.
0: Een bad. Dat is het enige dat je hebt laten weten.
2: Ik wil niet te veel weggeven.
0: Nee, maar ik vind het op zich al wel specifiek, want hoeveel jobs zijn er waar je een bad gebruikt, vraag ik mij af. Ik hoop dat ik de juiste vragen heb verzameld, want ik heb wat nagedacht, een beetje gebrainstormd met mezelf. En dit wil ik jou vragen, dit wil ik weten van jou. Ben jij een vroedvrouw?
2: Nee.
0: Oké, dat was mijn openingsbod. Werk je in de zorg?
2: Nee.
0: Werk je in een wellness of een spa?
2: Nee.
0: Werk je met je handen?
2: Ja.
0: Oké, het is met de handen. Heeft het iets te maken met hygiëne?
2: Nee.
0: Niet met hygiëne. Verkoop jij iets?
2: Nee.
0: Maak jij iets met je handen en in dat bad?
2: Ja.
0: Ja. Ik weet het niet. Oksana, ik weet het niet. Als er mensen zijn die wel iets weten, die het wel weten, mogen ze het altijd laten weten. Het is te laat voor mij om nog een gokje te doen, want mijn klokje zit erop. Oksana, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel triggered. Ja. Ja? Ga je straks werken in dat bad van jou?
2: Yes.
0: Oké. Laat nou weten wat jij denkt dat de job van Oksana is. Dit is Coldplay.

0: welke job doet Oksana uit Kessel, waar ze een bad voor nodig heeft op dagelijkse basis? Schoot me net iets binnen. Wat als dat geen bad voor mensen is? Dat kan ook, hè. Karin die zegt nog pedicure. Oksana, is dat?
1: Nee.
0: Nee, dat is voor mensen, hè. Frituristen, zegt Bart uit Hamme. Ben je frituristen?
1: Nee.
0: Nee, ik zou het ook geen bad noemen, meer een frietketel. Zweminstructeur. Ah ja, een zwembad. Het kan, hè.
1: Nee.
0: Oké, er zijn er een paar die dat denken. Zowel Dimi als Neel dacht dat. Fotograaf voor het ontwikkelen van analoge foto's. Dat doe je blijkbaar in een bad, zegt Wendy.
1: Nee, ook niet.
0: Heel veel mensen gokken dat jij hondentrimster bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Hondentrimster? Ja. Oké, daar zou ik zelf nooit op gekomen zijn. Ik dacht dat... Nee. Moeten die bad, die honden?
1: Ja, wij gebruiken elke dag het bad meermaals. Dus.
0: Oké, dus je moet dat op nat haar doen of wat?
1: Ja, wij wassen de honden, dan drogen wij ze en dan zetten wij ze weer helemaal in model.
0: Oké, vinden jullie dat leuk?
1: Ja.
0: In bad gaan?
1: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Ja? En die honden worden die soms niet wild of onrustig? Of?
1: Ja, soms wel.
0: Dan moet je ze goed tegenhouden.
1: Ja, ze hangen wel vast met een leibandje, dus normaal kan er niks erg gebeuren.
0: Heb je nog nooit een bijtertje gehad?
1: Dat ook wel. Dat hoort erbij.
0: Ben jij al gebeten, Oksana?
1: Nee, niet door een hond, wel door een kat.
0: Ja, maar dat zijn nog grotere rotzakken, dat kan ik me inbeelden. Welke hond zie je het vaakst in de zaak? Want ik beeld mij nu zo Maltesers in.
1: Eigenlijk is dat vooral doodles.
0: Ah ja, tuurlijk. De schoonste honden die zijn de poedel met hun mooie vacht. Dan kan je daar zo vormpjes in maken. Doe je dat ook dan?
1: Ja.
0: Goed. Wat zou jij doen als Meteor binnengewandeld komt in jouw zaak? Het zijn nieuwe hond.
1: Dan gaan we daar iets heel moois van maken, hè?
0: Dat zou wel zijn. Fientje heet hij, hè? Fientje, mijn adoptietientje. Ja. Zo heeft hij ze genoemd online.
1: Ja.
0: Oksana, komen er veel honden binnen vandaag?
1: Ja, we willen toch wel op de planning staan.
0: Ah wel, doe dat goed, dat trimmen. Maak er wat schone vormpjes in. En geniet van je dag. Salutjes, hè.
1: Dank je wel.

0: Shawn Mendes en In My Blood. Het is 9:05 en daarnet is Stefan uit Opwijk gaan lopen met 128 filmtickets. 128 keer zou hij op zichzelf naar de cinema kunnen gaan. Want dat mag, hè. We zijn eerder deze week begonnen met een experiment. Begonnen bij 1 ticket. En dat was altijd de optie van, ga je het nemen voor jezelf of ga je dat doorgeven aan de volgende luisteraar? Maar dan heb je zelf wel niks. Dat is verdubbeld geraakt tot 2, 4, 8, 16, 32, 64. Uiteindelijk 128. En Stefan uit Opwijk heeft het daarnet genomen. Maar wel niet voor zichzelf. Dat is pas liefdadigheid.
1: Ja, ik denk dat ik iets zot ga doen, Robbe.
0: Wat ga jij doen?
1: Ik ga ze nemen.
0: Stefan! Ze zijn voor jou. Dat zijn de regels van het spel.
1: Ik ga het niet voor mezelf houden.
0: Ze zijn niet voor jou.
1: Nee, ik wil het liefdadigheidsgevoel wel doortrekken.
0: Ja?
1: Ik stap volgende week de dodentocht ten voordele van het Berfonds. Berfonds is een organisatie voor ouders die een kind moeten missen die overleden is. Mijn neef en nicht Jonas en Nikki zijn een kindje 3 jaar geleden verloren, Phil. Dat heeft een heel diepe indruk nagelaten in onze familie, nog altijd. Ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor het dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken.
0: Ik vind het heel mooi, Stefan. Die 128 filmtickets, die zijn niet voor jou. Jij geeft die gewoon door aan de mensen die jou sponsoren. Dat is dus pas liefdadigheid, hè. Held.
2: Verdien. Vraag 10.
0: En zometeen nog wat liefdadigheid, want ik strooi misschien wel met iets heel plezant. We spelen Verdien Vraag 10. Jij kan het antwoord op de 10e vraag winnen. Straks tijdens het Foute Uur. Met een nieuwe prijs, want ook daar is gewoon Lynn uit Capelle. Die won gisteren. Hoe heet de school waar Harry Potter naartoe gaat?
3: Zwanstein.
0: Uit welk jaar komt iemand die vandaag 30 geworden is?
3: 1996.
0: En in welk Frans pretpark opende onlangs een gloednieuwe themawereld, World of Frozen?
3: Disneyland Parijs.
0: Als jij je kans wil wagen en ook iets wil winnen, ik ga niet verklappen wat die 10e vraag is, stuur even Verdien Vraag 10 in de Q-app en wie weet speel ik straks met jou.

0: Een zeer goedemorgen. Het is 9 uur. Nieuws bij Q krijg je van Laura.
1: Goedemorgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
1: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteiten niet vrijgeven, kunnen daar boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest, een beetje zoals mijn stem. We beginnen met de langste file, die vind je op de E411 richting Brussel tussen Jezus-Eik en het Leonhardkruispunt, 6 minuten. Op de E19 5 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. En op de Brusselse binnenring 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. Ach, en nu, lekker fout gaan. Een uur aan een stuk. Lou Bega die opent het foute uur.
3: Je hoeft

Dexet en de look in het Foute Uur. En wat dacht je van een bende Zweden die doen alsof ze een bende Amerikanen zijn? Rednecks.

0: slaat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better with you.
0: With you.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Ons kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
13: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
14: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
15: Nog steeds al volonté.
16: This is a mosselen van Lunch Garden.
15: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
17: Zijn de Vos.
18: Ja, Lemmis.
17: Wat gooien we straks op de barbecue?
18: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
17: Een goeie viski.
18: Of een lekkere langoustine.
17: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
19: Dat is
20: de Vos Lemmis.
21: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar jij tijd verliest. Mijn stem die ben ik ondertussen bijna volledig verloren.
0: Verdien Vraag 10.
21: En hopelijk, Lennart, ben jij je stem niet kwijt en kan je zo meteen antwoorden bij Verdien Vraag 10. En tijdens het Foute Uur kan je elke dag Vraag 10 verdienen. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Lennart dus uit Nienhoven. Hey, hey.
22: Ja, hallo.
21: Hallo, heb je vakantie of ben je aan het werk?
22: Ik ben momenteel aan het werk.
21: Wat doe je van job, Lennart?
22: Ik ben kok in een internaat.
21: Oké, en wat staat er vandaag op het menu? Weet je dat nu al, zo 's ochtends?
22: Ja, vandaag op het menu staat pellepatoppen, aardappel in de schil met stik en groentjes. Okay. Sla en tomaten.
21: Het klinkt heel lekker. Pellepatatten, dat zijn inderdaad aardappelen in de schil. Is dat dan op een grill of koken die?
22: Ja, die worden gestoomd.
21: Oké, gestoomde patatjes. Misschien een beetje boter erbij. Kleine suggestie?
22: Ja, een beetje rookboter. Dat is ook altijd heel lekker bij.
21: Heel lekker. Ja. Lennart, jij krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij misschien wel verdient. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het helemaal juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben jij daar een beetje klaar voor?
22: Zeker.
21: Oké, Lennart, here we go. Dit zijn jouw 10 vragen. Hoe heet de voorzitter van de FIFA die veel in opspraak komt?
22: Martínez?
21: Nee, de bondscoach geweest. De voorzitter van de FIFA die veel in opspraak komt vandaag nog in het nieuws.
22: Oh, allee.
21: Als je het niet weet, kan je altijd opzoeken, hè. De tijd tikt wel.
22: Allee,
21: Kom aan, Lennart.
22: Maar ik heb het juist al gehoord.
21: Het zit ergens, hè? In je hoofd, tuurlijk.
22: Gianni Infanto? Nee,
21: Het is een achternaam juist hebben. Je zit er dichtbij hoor, Lennart.
22: Infantino?
21: Ja, maar Lennart, welke streamingsdienst maakte de serie Stranger Things?
22: Netflix.
21: Ja, dat was net buiten de tijd, Lennart. Het ging niet meer gebeuren, hè. Die Infantino die kwam maar niet. Mag ik jou even geruststellen, Lennart?
6: Ja.
21: Het gebeurt redelijk vaak dat dingen die je net nog gehoord hebt, die ineens niet meer komen. Ik heb dat al bij een paar kandidaten gehoord deze zomer. Dus dat is absoluut oké. Okay. Veel succes met het maken van die pellepatatten. En trek het je niet hard aan. Het komt helemaal goed daar. Een goed koken.
6: Ja, oké. Ja, dankjewel.
21: Salut.
7: Morgen opnieuw. Vertien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout.
19: Q-music.

Ibanez en Release Me in het Foute Uur. Een zeer goede morgen. We gaan verder met een kleur die voor sommige mensen een lievelingskleur is en voor anderen dan weer totaal niet. De Scene en blauw.

0: Een hele dag het Foute Uur. Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Loren.
2: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Eén inwoner uit het dorp werd wel opgepakt. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag meteen terug naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die groenparlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
2: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden en morgen hetzelfde weer.
1: Slechts 1 file waar je op dit moment 5 minuten verliest onderweg. Die staat richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. 5 minuten extra. En op andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
1: Een nieuwe liefde voor Meteor. Verkeerde vestimentaire keuzes, maar massa's goede muziek. Let's go!

De nummer 3 in jouw Q-top 40. Edge of Desire, Jonas Blue. En zo is het 8 over 10. Q-music. Maximum. Ja, voilà. De deuren van ons Q-Beach House zijn weer open. Elke dag tussen 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds kan jij langskomen in Oostende. Voor hapjes en drankjes, een bezoekje aan de radiostudio en alleen maar goede vibes. En ik ga vandaag beginnen met leuk romantisch nieuws uit het Meteorkamp. Want Meteor heeft een nieuwe liefde in zijn leven. Fientje, zijn adoptietrientje, is een hond. Het is een puppy, super cute. En je hoort papa Meteor na Lee en Rhymes.

0: Q Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, je ziet het wel vaker. Mensen die net terug single zijn, die pakken vaak een huisdier. Een hond of een kat. En in het geval van Meteor is het dus een hondje geworden. Dit was hem met Noodtijd. Zometeen krijg je de girls van Cat's Eye. Die hebben een nieuwe single en die gaat als een trein in repeat, of niet?
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Opletten wat ik zeg. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd? Heb ik het me nu wel niet geschminkt?
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
4: Dat was verschrikkelijk.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee.
4: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
1: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Goed aan bij. With you.
5: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
8: Oh.
7: Met Christophe en Dina Tersago.
9: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè.
7: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
10: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
7: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
14: Q Music. Q sounds better with you.

0: Jana heeft nu al via de Q-app gestuurd. Repeat voor Cat's Eye. Rustig, Jana. Hold your horses.
1: Repeat of niet.
0: Maar ik ga hem er zeker al bij tellen hoor, jouw repeat. Ik hou van je enthousiasme. Het is inderdaad zo dat de meiden van Cat's Eye een nieuwe single uit hebben. De meisjes van Cat's Eye kan je sowieso kennen van hun hit Gabriella.

0: Animal, de nieuwe single van Cat's Eye.
1: Repeat of niet?
0: Is volgens Carolien uit Linkhout een heerlijk nummer, dus voor haar absoluut een repeat. Adinda uit Zevergem, die moet denken aan het liedje Toxic van Britney Spears. Vooral het begin. Ik snap het wel, het deuntje heeft er een klein beetje van weg. Vooral heel wat dochters en zonen die fan zijn blijkbaar. Karen uit Antwerpen stuurt een repeat. De dochter is grote fan, Matthias. Doreen uit Lebbeke, die gaat dan weer samen met haar dochter in september gaan kijken naar de AFAS-dome, naar het concert van Cat's Eye. Carolien uit Rans, die zegt ook, Matthias, mijn dochter, roept hier op de achtergrond, repeat! En ook Aaron uit Itre, die heeft een repeat gestuurd. Mijn dochter van 12 is zo'n grote K-pop-fan en vooral ook zeker van Cat's Eye. Ja, we moeten luisteren naar de dochters en naar de zonen, dus we gaan hem zeker laten doorgaan. Je hoort Cat's Eye terug dus bij Urik, het is een repeat.

0: DJ-licious bij Q Music. I miss this magic with you. And magic with you. Ondertussen 1:30. En het is nog altijd zeer rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is maar één plaats waar je 5 minuten verliest onderweg. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen lekker rustig. Oei, een boodschap.
1: Goedemorgen, Matthias. Ja, we zijn met ons vrouwtje naar Dardenne voor uw 50ste verjaardag. Dus, hoi de groetjes doen aan Vanessa van Uzen. Ja, moet niet wel, ze zit nevers.
0: Voilà, bij deze. Matthias van den Bulke. Dikke proficiat Vanessa.

0: Kissed the LGBTQ plus hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot ABBA en Moustie. De Love is Love 40 met Liam Dert. Zaterdag vanaf 4 uur bij Q. Want LGBTQ sounds better with you.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: Om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Nog steeds à volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Maxime die vraagt via de Q-app waarom verkeerde vestimentaire keuzes gemaakt, Matthias. Dat leg ik je zo meteen uit, Maxime. Eerst moeten we het hebben over de broertjes Wouters. Waar en wanneer kan je de mannen van Clouseau zien deze zomer? Ik weet dat er heel veel luisteraars fan zijn van Clouseau, dus ik zet het even op een rijtje voor jou. Eind augustus staan ze op Maanrock in het mooie Mechelen. Ook op het Rijversfestival in Lievegem staan ze op 13 augustus op het podium. En dit weekend zijn ze een van de headliners op Suikerrock in Tiene. En nu zondag mag je ze verwachten daar op het podium. En ik weet dat Koen Wouters beloofd heeft dat hij ook samen gaat zingen met Bas Serra. Dat is zijn poulain en de winnaar van The Voice van Vlaanderen. Dat belooft sowieso leuk te worden.

Marijke uit de Punten gaat meezingen op deze. Als ze hem zingen natuurlijk, volgende week op Rijvers. En dit weekend zie je de broertjes Wouter dus in Tiene. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Amai, ik was bijna los vergeten dat Clouseau vanavond ook optreedt in Antwerpen. Jij geeft me vonkelend vuur, gevaarlijk. Het zal wel zijn op Muziek aan het Water. Als je gaat vanavond, laat mij morgen in een audioberichtje weten hoe het was. Maar ik weet het eigenlijk al op voorhand dat dat sowieso heel plezant zal zijn. Veel plezier. Ja, en dan mijn verkeerde vestimentaire keuzes vanochtend. Ik heb een hemd aan met lange mouwen en een lange jeans. Ja, ik dacht het gaat frisser zijn vandaag. En aan de kust is het normaal gezien altijd een beetje frisser. Maar dat valt eigenlijk dik tegen. Het is met de benen die zweten vandaag.

Hey Matthias, goedemorgen. Nog 2 dagen werken en dan heb ik verlof. En dan kom ik zeker eens langs naar het Q Beach House. Je kan me verwachten. Bye bye.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het nieuws van 11 krijg je nu van Lore.
7: Goedemorgen. De KLJ uit Balen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Burgemeester Sophie Leijsen.
8: Een aantal mensen uit de leidingsploeg zijn daar slachtoffer van een incident geworden buiten hun wil om. Wat daar juist concreet gebeurd is, ga ik overlaten aan het parket om daarover te communiceren. Maar het is wel zo dat zij onmiddellijk de politie hebben ingeschakeld en dat daar ook een arrestatie gevolgd is van iemand los van die leidingsploeg.
7: Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger, maar daar gaan de parketten niet op in. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van kwallen. Dat melden de autoriteiten. Het gaat om zogenaamde Portugese oorlogsschepen. Kwallen die tentakels tot 30 meter lang kunnen krijgen. Een steek is heel pijnlijk en kan leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs hartritmestoornissen. Ook in Frankrijk werden al verschillende stranden gesloten uit voorzorg. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
6: En nog altijd rustig op de Vlaamse snelwegen. Maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. En die plaats is op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten moet je bijtellen vanaf Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Centrum.
9: Matthias van den Bulke.
6: Zaterdag staat David Guetta on the beach. Een beetje verder hier in Zeebrugge. Je hoort hem na Cameron Whitcomb.

samen met David Guetta. En die staat zaterdag dus te draaien in Zeebrugge. Een beetje verder. Een beetje verder dan het Q Beach House, want wij staan uiteraard de hele zomer in Oostende. En vanavond wordt het weer heel leuk hier bij Q. Want donderdag is altijd verras je terrasdag bij Ulrike Douwer. Straks mag er iemand van op een terras ergens in Vlaanderen spelen voor tractaties voor zichzelf, voor zijn of haar tafel, maar ook voor het hele café en voor het terras van het Q Beach House. Dus als je in Oostende bent, straks tussen 5 en 6, dan zou ik vooral blijven zitten, want dan kan het zijn dat jij getrakteerd wordt. Als jij ergens in Vlaanderen dan weer gaat vertoeven op een terras naar keuze, dan mag je dat altijd laten weten via de Q app. En ik heb zo meteen een goed verhaal uit Bredene. Ja, en wie Bredene zegt, zegt, ja, je weet wat ik bedoel.

0: Stoel.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keitof petteke onweerstaanbaar is. Q Music. Surf naar qmusic.be.

0: Ja.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

heb nu iets gezegd hoor. Jens stuurt al via de Q-app. Wat is dat daar over Bredene, Matthias? En wel, het volgende, beste Jens. Vanaf volgend jaar kan je niet meer kuieren op het Spanjaardduin. Op de Spanjaardduin. Dat is een heel bekende duin in Bredene, vlakbij het Naaktstrand. Want daar staat Bredene uiteraard voor gekend. De reden dat je daar niet meer op mag, is omdat er daar te veel aan geslachtsgemeenschap gedaan wordt. Ja. Deze zomer heeft de politie daar bijna 50 boetes uitgedeeld voor dus seksuele overtredingen. En het Naaktstrand in Bredene moet uiteraard dienen als een plek waar naturisten in alle rust kunnen genieten van de zon in een blootje. Of misschien met weinig kleren aan, dat kan uiteraard ook. Het mag vooral geen orgie worden. Zo luidt het aan.

0: Ja, ik moet wel erbij nog zeggen, die duin, die Spanjaardduin in Bredene, die is afgesloten vanaf volgend jaar. Oh ja, ik wil niks zeggen hoor, maar ja. Dit jaar kan het dus wel nog.
1: Sorry.
0: Ondertussen 11:55 en er is maar één plaats onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je op dit moment 8 minuten bijtellen.
2: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: de perfecte sound voor deze zomer. Het Q Beach House staat ook aan de kust, uiteraard, met heel wat waves. Mr. Props en Robin Schulz. Christophe uit Poperingen die stuurt: goedemorgen Matthias, wat is de status van de cinematickets? En zijn die vanochtend weer verdubbeld? Of heeft er ze iemand toch geclaimd? En het gaat inderdaad over veel cinematickets. 128 of zijn het er 256 geworden?
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Tof!
1: Met Christophe en Dina Tersago.
3: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè?
1: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
4: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
1: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Highline en De Morgen.
5: Shh, luister. Hoi, kom op! De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Tede Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
8: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
7: Of dingen, hè, bougie burgers.
8: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
7: Oké. Okay.
8: Waarom neemde jij nu nog een burger?
7: Ik moest toch herpakken?
8: Ja!
7: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
1: de Vos Lemmes.
10: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
11: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
12: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
13: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
11: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
14: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
11: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
15: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
16: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
17: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
16: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: They're from down under, maar daarom niet minder geapprecieerd hier in België. In excess back you.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ja, deze week hoorde je het grote liefdadigheidsexperiment bij Robbe Petitjean in onze ochtendshow. Daarin testte hij jouw vrijgevigheid. Je kon cinematickets winnen. Als je aan de lijn kwam, dan had je de keuze. Hou ik de tickets voor mezelf of verdubbel ik ze en geef ik ze door aan een volgende luisteraar? Moeilijke keuze soms. De voorbije dagen werden de cinematickets constant verdubbeld. Vanmorgen was het de beurt aan Stefan om te kiezen of hij de 128 cinematickets naar 256 cinematickets katapulteerde. We gaan eens luisteren wat Stefan deed vanochtend.
2: Ja, ik denk dat ik iets zot ga doen, Robbe.
3: Wat ga jij doen?
2: Ik ga ze nemen.
3: Stefan! Ze zijn voor jou.
0: Ja, ze zijn voor Stefan, maar niet getreurd. Het is sowieso voor een goed doel.
2: Ik stap volgende week de dodentocht. Ten voordele van het Berfonds. Berfonds is een organisatie die instaat voor ouders die een kind moeten missen, die overleden is. Die doen daar zoveel mooie dingen voor. En ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. We zitten nu al aan een bedrag van 5600 euro. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken en die 1 of 2 tickets geven door te verloten ofzo, want het zijn er al meer dan 100. Maar ik wil ook wel de vorige luisteraars die ervoor gezorgd hebben, voor 126, dat die ook elk 2 tickets krijgen of zo. Ik weet het niet, doe maar iets.
0: Oh, fantastische kerel die Stefan. En zo krijgen alle vorige luisteraars dus ook 1 of 2 cinematickets. Ze zijn dus de deur uit, maar het is wel voor de goede zaak. Zometeen krijg je de sterkste stijger in onze Q-top 40 deze week. Eentje die duidelijk in de smaak valt bij jou. Na deze van Alesso en Nate Smith. Dit is I Like It. Goedemorgen.

Stella Lefty en haar Boston is deze week de sterkste stijger in de Q-top 40. Ze is gestegen van 33 naar de nummer 10. Zeg, wil je jou eens echt oud voelen? Waarschijnlijk niet, maar ik ga het je toch lappen. Sofia van Alvaro Soler is deze zomer 10 jaar oud. Het origineel krijg je nu van mij. Bijna 6 voor 12.

0: strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Het is 12 uur 's middags, hier is Noren met nieuws.
3: Goedemiddag. De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
4: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
3: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
2: En op dit moment zijn er twee files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. De Antwerpse ring, daar schuif je het langs aan richting Gent. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 12 minuten extra. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je 5 minuten. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
2: Als jij piano speelt, dan zal je de classic van zometeen wel eens gespeeld hebben. Eerst Becky G.

0: Vanessa Carlton. Achter haar piano. In die legendarische videoclip op een remorke. En maar chaisen. Maximum
1: Summer. Elke dag is er wel iets te beleven aan het Q Beach House hier in Oostende. Elke donderdag is er bijvoorbeeld de Q Animator, de Q Animator. Soms is dat Gerben Tuurlings, soms Clementine Caron. Vandaag ben ik weer van Corvée. Om 2 uur mag ik hier straks trefbal spelen op het strand met 60 kinderen. Ja, 60. We hebben 4 bunkers gemaakt. Daar kan je dan een zandmuur in maken om je achter te verschuilen, om niet geraakt te worden of niet getroffen te worden door de bal. Want als de bal eerst het zand raakt, dan telt het niet als je wordt geraakt door de bal. Dat is een belangrijke regel in het zand. En als je de bal vangt, zoals in het gewone trefbal, dan mag je iemand bevrijden uit de gevangenis. Dus het gaat sowieso tof worden, maar dus ook wel met 60 kinderen. Ik ga mij waarschijnlijk nadien een daffelgalleke moeten pakken.
2: Dit is deze

0: hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur.
1: Opletten wat ik zeg.
2: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
1: Ik heb me nu wel niet geschminkt.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
4: Dat was verschrikkelijk.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee.
4: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
0: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

de nieuwe single van Milk Inc. En volgende week woensdag staan ze hier op ons podium. Ook gisteren heel wat volk hier op het terras. Niet zomaar, ze waren hier voor de meisjes van K3. Het was super tof. Heel veel wind, maar dat hield Hanne, Julia en Klaasje absoluut niet tegen. Het was een heel top mini-concert gisteren namiddag. Deze vrouw kunnen ook moeilijk tegenhouden. Shania Twain is dit en That Don't Impress Me Much.

0: Je kan luisteren in de auto naar Q vanuit je luie zetel of vanuit Albanië. Ja. Tom uit Diest, die zit momenteel verre van in Diest. Hij zit in Albanië, in Durres. Het is daar 34 graden en hij doet heel veel groetjes in de Q-app. Geniet van je vakantie, Tom. Goed, ondertussen is het bijna 1:30 en er zijn 6 files van meer dan 5 minuten. De langste file die staat op de Brusselse binnenring. Tussen Groot-Bijgaarde en Jette moet je 35 minuten bijtellen. Ook op de buitenring vertraag je vanaf Wezenbeek-Oppum tot Diegem 9 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Zelk 7 minuten extra. Antwerpse ring dan richting Gent is er een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Reken daar op een 30 minuten erbij. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Wommelgem tot Antwerpen-Oost 7 minuten extra. En ook richting de grens met Frankrijk op de E17 vertraag je tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden 5 minuten bij. Stel dat je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke
0: en Sienna Spyro.

0: En er wordt uiteraard ook gewerkt in de zomervakantie. Vivian uit Hoeselt bijvoorbeeld. Zij geniet van Q-Music van op haar werk.
1: Guess the Summer Song.
0: Voilà, dat spreekt voor zich. Guess the Summer Song. Jij moet raden welke zomerhit je zo meteen te horen krijgt. Je krijgt een klein mini-stukje uit een nummer uit een zomerhit van lang geleden, maar misschien ook van niet zo lang geleden. Als je het herkent, dan moet je het bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. Laat zeker van je horen zodra je het weet. En vandaag, zoals ik dus net zei, gaan we helemaal niet ver terug in de tijd. Meer zelfs, vandaag zoeken we een hit van deze zomer. Dus echt een recente. Onlangs ook Q-topschijf geweest bij ons. Dus als je hem herkent, dan mag je het zeker laten weten in de Q-app. Het zijn drie artiesten die hem gemaakt hebben. En met dat goed gezin dan vandaag is één artiest voldoende. Maar laat dus ook zeker de titel achter als je hem weet. Komt-ie!
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music. Zaterdag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister zaterdag namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.

0: Ik onthoud vooral The Best Is Yet To Come. Wijze woorden. Don't hang your head down, head down. Van Bastille en Lost Frequencies. Guess the summer song. Elke middag test ik dus jouw muziekkennis op basis van zomerhits. En je kreeg zo met daarnet een stukje te horen uit een zeer recente zomerhit. Dat is blijkbaar niet gemakkelijk. Het is zeker niet Sola van Henri PFR, Gauthier uit Roeselare. Het is een andere zomerhit die we zoeken van deze zomer. Het is blijkbaar echt moeilijk. Ook Inge was aan het struggelen.
1: Hey Mattie. Ik had niet gedacht dat het ging lukken, maar je hebt er eentje gevonden dat ik totaal niet kan thuisbrengen. Dus ik ben benieuwd welk dat het is.
0: Ja, amai, het is echt moeilijk. Enkel Witse en Jessica sturen het juiste antwoord door via een berichtje. Ja, het is dan ook nog echt wel een heel vers nummer. Het was onlangs een Q-topschijf, maar het zit er blijkbaar nog niet zo heel hard in gebakken. Is nieuw bij Q. Het was My Oh My die we zochten van Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William. Q sounds better with you. En nu niet meer vergeten, hè? Better.

0: My Oh My. Ze zijn trouwens hoogste nieuwkomer in de Q-top 40.
1: Salavi, baby.
0: Het zal wel zijn. Ik ga even in pauze en dan om 2 uur ben ik hier Q-animator van dienst. Ga ik trefbal spelen met 60 kinderen. Kijk ik enorm naar uit. Dit is niet waar. Ik kijk er echt wel naar uit, hoor. Absoluut. Het wordt sowieso warm. Ja, stevig. Dus straks een dafval kan ik hebben. Jullie Roots is opkomst 13 voor 1. Ik heb nog Bon Jovi.

0: was just like a song when we were young.
1: Q Music.
2: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Doren.
5: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort het parket.
6: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
5: De bestuurder is een Fransman van 21, hij is aangehouden. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. En in Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. En morgen hetzelfde weer.
4: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Berchem verlies je op dit moment 50 minuten omdat daar een ongeval gebeurd is. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 21 minuten bij. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord verlies je 5 minuten. Daar staat een defect voertuig. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde dan Saar. Laan en Jette, 16 minuten bij. En van Wezenbeek op om tot Tervuren, Vierarmen verlies je 6 minuten. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. En richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem nog 6 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roets.
4: Een nieuwe dag, een nieuw avontuur. Vandaag voor het eerst in 10 jaar ben ik nog eens op een andere manier naar het werk gekomen. Goedemiddag.

Martin Garrix en Ed Sheeran de hele zomer op repeat. Het volgende gaat misschien een beetje wereldvreemd klinken. Maar ik ben vandaag voor het eerst in eeuwentijd, echt oprecht, minstens 10 jaar is het geleden dat ik nog eens met de trein naar het werk gekomen ben. Omdat mijn lief en ik vanavond in Roeselaar gaan eten bij vrienden. En anders staan we daar met 2 auto's, dus dat zou ook zonde zijn. En ja, wie mij kent weet, en het is geen populaire mening of zo, maar ik ben ongelooflijk verknocht aan mijn auto. Het is helemaal niet goed voor de planeet, ik weet het, maar ik heb een elektrische gekocht. Ik zit gewoon heel graag alleen in mijn auto. Zo podcasts luisteren, radio luisteren, muziek. Bellen met de vrienden, geen mensen rondom mij, zo niemand kunnen storen. Maar ik moet zeggen, voor die ene keer was het toch ook wel eens fijn om op de trein te zitten. Om dan zo al een beetje te kunnen werken bijvoorbeeld, wat mailtjes te doen, wat Instagram-berichtjes te beantwoorden, ook muziek luisteren. Klein dutje gedaan ook wel, ja, want het was weer vroeg vanochtend. Maar zo, ja, het was een hele toffe ervaring en het heeft allebei zijn voordelen. Hè, zowel met de auto als met de trein. En of jij nu met de trein of met de auto onderweg bent, naar waar dan ook, naar Oostende bijvoorbeeld. De muziek in jouw oren, die is zorgvuldig voor je uitgekozen door iemand die echt heel chill is vandaag. Dit is Train.

0: Jonathan uit Zwijndrecht die stuurt nog in de app. Er is toch niks leuker dan met de trein reizen. Je moet naar niks kijken, ik kan gewoon relaxen. Klopt. Grigori dacht dat ik weer platte band had en daarom de trein had genomen. Nee, nee, vandaag was echt een bewuste keuze. En Gert-Jan stuurt, ik vind het zalig om naar de kust te gaan met de trein, want dan moet je nergens zoeken naar parking. Valid point, zeker en vast. Sarah, die is niet onderweg naar het werk of naar de kust. Nee, ze zijn door Schotland aan het rijden met Q op de achtergrond. Prachtige omgeving, goede muziek en af en toe een zonnetje bij 16 graden. Christel uit Middelkerken, die is ook onderweg.
1: Wij zijn onderweg naar ons kleindochter, de eerste keer op bezoek.
0: Dat is zo spannend. Dat is zo leuk voor de eerste keer je kleindochter ontmoeten. Ik ga nu zondag voor de eerste keer mijn nieuw nichtje ontmoeten. Dus de dochter van mijn schoonbroer en zijn vriendin, Ora, die is ondertussen toch wel een dikke maand, denk ik. Dus het is de eerste keer zondag dat we ze gaan zien. Dus ik snap het, Christel. Dat moet, als het je kleindochter is, nog zo spannend zijn. En Kenneth uit Dendermonde stuurt.
2: Nee, we zijn onderweg naar Luxemburg.
0: Ook gezellig. Je gaat dat doen in het gezelschap van de Kiddleroy.
3: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
4: Amai, dat is echt een keimooie t-shirt van Redigeri.
3: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
5: Sounds better with you. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Dit is Q.

0: De koning van de Tropical House, Kygo en Save My Love. Amai, veel leuke plannen heb jij vandaag. Dat lees ik in de Q-app en hoor ik ook.
1: Goedemiddag Jolien, ik ben Wendy uit Wingene. En ik ben nu op weg met mijn jongste dochter Sylvie en mijn oudste kleindochter Emily naar het zwembad waar dat de papa werkt in Bredene. Wij gaan zwemmen in open lucht. Dag. Goed.

prachtige People Help the People van Birdie. Als ik zeg dat het meest sexy ex-lid van One Direction klaarstaat, wie denk je dan dat er klaarstaat? Ik denk dat we niet op dezelfde golflengte gaan zitten. Dat schat ik in, hè? Eerst nog Another and Talk to You en de files, want het is 2:30 en er staan er 8 op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring, richting Antwerpen liever, staat de langste file. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 3 kwartier. Op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 7 minuten bij. En op de E19 verlies je van Kleine Wareel tot Antwerpen-Noord 5 minuten door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 37 minuten door een defect voertuig. In de richting van Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 10 minuten bij. Op de Brusselse binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 17 minuten en van Wezenbeek-Oppum tot Tervuren-Vierarme 13 minuten. En op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 11 minuten extra. Ook daar is het uitkijken voor een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: Ja, oké, ik snap het wel. De meeste mensen zijn team Harry, Sandra bijvoorbeeld, Astrid, Femke zie ik hier allemaal in de Q-app. Maar ik zit in hetzelfde team als Hilde.
1: Zeen.
0: Team Zeen. Ja, kijk, elk zijn ding. Zometeen Cameron Whitcomb.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be. De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmis. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Kingdom of Fear op 24 staat hier. Cameron Whitcomb in de queue top 40. Zeg, als je nog van plan bent om naar de kust te komen vandaag, mispak je niet zoals ik heb gedaan. Met mijn lange broek, nogal een dik hemd ook. Het is warmer dan de 20 graden die ze hadden voorspeld, hoor. En zo duurt de zomer lekker lang dit jaar. Dus de zomerhitschuif die mag open blijven staan. En daar nu uitgekropen op jouw donderdagnamiddag. Eentje van 30 jaar geleden, 1996, deze Paradiso en...

0: Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Maximum. Het is 12 minuten voor 2 en op dit moment verzamelt zich een groep enthousiaste jonge mensen rondom Matthias van den Bulke, QDJ, want die gaat om 2 uur weer de animator in zich bovenhalen. Vandaag staat op het programma Trefbal. Het is met kampen, met bevrijden en vooral met 60 kinderen. 60, dat is een heleboel. Nu, ik heb Matthias gisteren bezig gezien hier aan het Q Beach House met zijn petekindje. En ik ben er 100% zeker van dat alle kinderen die zich hebben ingeschreven, dat die de tijd van hun leven gaan beleven. Dat hij dat fantastisch gaat doen, het animator zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: When the greatness meets Salasso and One Republic in your eyes.

0: some summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Loren.
5: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort het parket.
6: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
5: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. En in de Ronde van Frankrijk zijn de vrouwen vertrokken voor de zesde etappe. Een rit over 6 hellingen, nog geen zware kools. Dus waarschijnlijk geen strijd tussen de klassementsvrouwen en een kans voor Justine Gekiere.
7: Het is een hele mooie etappe. Denk wel ook wel echt een etappe waar dat de vlucht kans maakt. Dus ja, ik wil echt wel heel graag ook in de vlucht. Natuurlijk, ja, het gaat ook te zien zijn met wie dat ik in de vlucht zit. Maar allee, ik ga alleszins wel, als de vlucht vrijgeleiden krijgt, ga ik wel mijn kans pakken.
5: Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
1: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 18 minuten extra. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 5 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 13 minuten extra door een defect voertuig. En op de binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 9 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten bij door een defect voertuig. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten bij ook door een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
1: We staan al met een klein teentje in het weekend. En dankzij Marshmallow en Kane Brown komen we weer een stapje dichter. Dit is Miles on It.

in jouw Q Top 40. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En zijn nieuwe, die vind jij blijkbaar ook heel goed.

binnenkomen, denk ik, in onze Q-top 40, de nieuwe van Teddy Swims. Hij maakte plaats in Repeat of Niet voor de meisjes van Cat's Eye en hun nieuwe single Animal. En die werd meegeschreven door Ed Sheeran.

Ik vind wel dat je het hoort, zo dat, hoe dat die gitaar aangeslagen wordt. Heeft het wel een Ed Sheeran gehalte. Volgende week vrijdag op 14 augustus komt hun derde EP Wild uit. En dit is daaruit dus een voorsmaakje. En net bij Matthias kregen ze een repeat. Dat wil zeggen dat je ze straks om 25 over 5 terug hoort bij Ulrike.

0: ook even geven wat ze willen, hè? American Girls. Het is 2:15. Het is donderdagnamiddag. Dat wil zeggen nog 2 keer slapen. En we gaan weer op een liefdevolle manier keihard protesteren voor de goede zaak.
1: Zaterdag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee.

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
7: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlet van Roermond in Roosendaal.
6: Dit is Q.

begin van de zomer gaf Bas Serra zijn eerste concert sinds hij de Voice van Vlaanderen werd hier aan ons Q Beach House. Dit weekend staat hij op een veel groter podium. Ja, toen hij samen met zijn coach Koen Wouters de Voice won, beloofde Koen hem dat hij mee mocht naar Suikerrock. En ja, dit weekend is het dus zover. Hè. Zondag mag je daar spelen. Moet heel spannend zijn. Als je gaat, ga hem zeker checken. Dan ga je later kunnen zeggen, ik was daar wel bij. Hè.

Babette, het is heel grappig, want ik had al eentje gedraaid voor de fans van Zayn, eentje voor de fans van Harry en Rick die stuurt en nu eentje voor de Maxime-fans. Ah wel, ja, hij staat klaar. Hoe dan ook, komt eraan. Ik ga eerst eens door de files met jou. Vier staan er op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem een kwartier extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 13 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten bij door een defect voertuig. En in de richting van Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel ook 9 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu met

0: Een zomerhit uit 2014, Sigma en Nobody to Love. Een van de meest gestelde vragen hier in het Q Beach House is... Waar zijn Maarten en Dorothee? Niet hier in het Q Beach House, daar komt misschien binnenkort verandering in, dat weten we nog niet, maar... Je hoeft ze eigenlijk niet te missen, hoor. Want ze zijn volop hiermee bezig.
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Opletten wat ik zeg.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
2: Ik heb me nu wel niet geschminkt.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
5: Dat was verschrikkelijk.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee.
5: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
1: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
6: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
7: Oef.
6: Met Christophe en Dina Terzago.
8: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè?
6: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
9: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
6: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen. IKEA-tip van de week.
10: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
11: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
13: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
14: Shh, luister.
15: Hoi, mama.
14: De natuur ontwaakt.
15: Oeh.
14: En daar,
15: mama.
14: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
16: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Hoe gaat dat toch, hè, bij zo'n band? De zoektocht naar een goede bandnaam?
1: 25 years and my life is still trying to get a bad, creepy healer of hope.
0: Zo van, ah, jij hebt donker haar. Ah, jij ook. Hé, jij ook. For Non-Blondes, what's up was dat? 3:15. Straks na 4 uur gaat Ulrike Douwer weer een terras in Vlaanderen verrassen, want het is donderdag en zo vieren wij bij Q donderdagen. En vrijdagen vieren we met de Q-top 40. De lijst die wordt samengesteld op basis van streaming, virale trends, airplay en jouw hartjes in de Q-app. En morgen is het aan Diana die ze aan je voorstelt vanaf 1 uur in de namiddag hier live vanuit het Q-Beach House. Je hoort dan wie het haalt en wie niet. En tot dan ziet de top 3 er nog zo uit. Top 3. Jonas Blue en Edge of Desire. Heerlijke zomerhits. Komt deze week de top 3 binnen en terecht past zo geweldig bij deze zomer. Hè? Maar de concurrentie is zwaar. Van de nummer 2, Teddy.

hele lijst al 14 weken in je Q-top 40 en hij flirt nog altijd met het goud. Maar als hij dat goud wil, dan moet hij wel voorbij de queen van de zomer van 2026. En dat wordt geen evidente, want ze heeft misschien wel een van de zotste hits van het jaar vast, Shakira, die op voorhand duidelijk niet gedacht had dat de Belgen het zo goed gingen doen dit jaar op het WK-voetbal. Want zij krijgen jammer genoeg geen enkele vermelding in Die Die featuring Burna Boy. Ondertussen al 7 weken op

als je alleen maar de 40 populairste hits van dit moment wil, dan kan je in onze Q-app, wanneer je maar wil, de Q-top 40 herbeluisteren. In het tabblad Q-top 40, dus heel simpel, gewoon naar klikken onderaan. En dan kan je ook kiezen om in volgorde te luisteren of eerder in shuffle. Ja, als je af en toe ook eens iets anders wil dan hits, allee, dan hits van nu, dan zit je hier goed met nu bijvoorbeeld eentje van 2 jaar geleden en toch eerder herfstig van sfeer. Nate Smith, Fix What You Didn't Break.

0: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Bart.
1: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik-Zat vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Collega Rosalie Pieters.
2: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
1: Er zou 1 persoon opgepakt zijn, die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar wil er voorlopig niets over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgelaaid, dat meldt de brandweer daar. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brandhaard uitbreidt. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. Nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgelaaid. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldt de Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
3: Ja, wie er aan het luisteren is via de livestream of via de Q-app, die gaat merken dat er af en toe een dropje zit. Wie aan het luisteren is via de radio, die heeft daar normaal gezien geen last van. Dus we zijn ermee bezig. En we zijn er ons van bewust dat er technisch het een en ander fout loopt. Ja, dat heb je natuurlijk met de verbinding van Vilvoorde naar de kust en terug. Dat moet allemaal onder het zand, kent het. Nee, komt helemaal goed. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Frankrijk op de E17 van het UZ Gent tot Gent Centrum de Pinte 25 minuten extra door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten door een defect voertuig. In de richting van Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel 9 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 12 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Jolien Roets.
3: Het is nooit te laat om je leven te beteren. Kijk maar naar Jelly Roll, living his best life. Dit is Angut. Goedemiddag.

0: Iglesias. Súbeme la radio. En als je een Swiftie bent, dan mag je de radio ook luider laten staan, want ze is onderweg.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Mr. President en Coco Jumbo. Maximum. Gisteren had Ulrike Douwer de meisjes van K3 op bezoek. Ze brachten live hun hit De Zomer van Oya Lele. Dat was een ongezien feest hier aan het Q Beach House. Ook heel, heel veel volk kwam kijken. Maar mijn favoriete moment was toen ze aan Ulrike hebben opgebiecht dat ze wel heel close met elkaar zijn. Sommigen zouden zelfs zeggen te close.
1: Plassen in de zee.
2: Oya Lele. Oya Lele.
1: Ja, deze zomer al gedaan. Even een zwemmetje.
3: Nee. Toevallig. Samen ook?
1: Ja, samen. En ik zo, Klaas, ik ga even een paar meter verderop staan en ik moet echt even plassen.
3: Maar toen had je zelfs mijn bikini aan en toen heb ik wel een beetje opzij geschoven, dat weet ik nog.
1: Dus Julia, jij in de bikini van Klaasje hebt geplast in de zee?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Wauw. Amai, super tof verhaal.
0: Ja, TMI ook wel. Hun optreden kan je herbekijken op onze socials en in de Q-app.

0: Alleen maar liefde voor Ariana Grande. One last time. Dat iedereen mag zijn wie hij is. Of hij nu dik is of dun, dat maakt toch niet uit, zeg. Alsjeblieft. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Frankrijk op de E17 tussen het UZ Gent en Gent Centrum. De Pinte, 33 minuten extra. Dat komt door een ongeval dat daar gebeurd is. Op de Brusselse binnenring verlies je tijd tussen Strombeek-Bever en Machelen. 17 minuten door een ongeval. Op de binnenring van Wezenbeek Oppum tot Diegem 11 minuten extra. En van Machelen of ter hoogte van Machelen verlies je 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen Centrum tot Borgerhout 10 minuten extra. Van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen West komen er 9 bij. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. En in de richting van Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel op dit moment 8 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets,

0: slaat hij genadeloos toe.
1: Maar ik even iets vragen van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Q-music. Surf naar qmusic.be.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Q Music.

Ja, de rumors zijn true. Meteor is nog maar net terug single. En toch heeft hij al die mevrouw in huis genomen. En een Maltipoe deze keer. Dat is een kruising tussen Malteser en een poedel. En ze heeft de naam Fientje gekregen. En het is grote liefde, hoor. Ja, ze besnuffelt hem al met veel plezier. Dus misschien zorgt Fientje wel voor de nooduitgang waar hij al even naar op zoek is. Het is hem in ieder geval gegund. Je hoort Meteor na Willy William. Maximum Summer. Q Music.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Yeah. Maximum. Summer. Q Music.

Er komt heel misschien nog een hittegolf aan. Volgende week las ik net. De zomer is duidelijk nog niet gedaan. Dus ook de zomerschijf blijft open, Zash en Ecuador. Maximum. En dan duimen dat het ook nu zaterdag mooi weer is. Dat is eigenlijk wel altijd zo als het de Pride is in Antwerpen. Ik ben al een keer of vier meegegaan, denk ik. Dat was altijd een zonovergoten dag. Dus duimen hè, dat het nu zaterdag ook zo is. En als je nog mee wil op onze exclusieve Q-wagen tijdens de Pride nu zaterdag, dan moet je straks zeker luisteren naar Ulrike. Want die plekjes op die Q-wagen die worden schaars. Maar ze heeft er wel nog een paar. Dus komt goed. Ze gaat ook een terras in Vlaanderen verrassen, want dat doet ze altijd op donderdag. Dus als je van plan bent om straks een aperitiefje of meer aperitiefjes te gaan doen, laat het alles weten in de Q-app. En wie weet, word jij wel getrakteerd.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, het is 4:00. Je krijgt het nieuws van Bart.
3: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières, in de provincie Luik, vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Collega Rosalie Pieters.
4: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
3: Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd ook een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden.
2: En op dit moment 9 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E17 richting grens Frankrijk tussen Gent-Brugge en De Pinte. Daar is een ongeval gebeurd en moet je 56 minuten bijrekenen. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem is het 18 minuten langer. En op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 9 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 18 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 8 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten erbij. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten. Dan op de A12 in de richting van Antwerpen, tussen Aartselaar en de Kleidalaan 6 minuten langer. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
2: De rode kleur van ons Q Beach House wordt weer eventjes Barbie roze met Dance the Night van Dua Lipa.

0: Wat is de titel, Berre, van het nummer?
1: Yesterday, today, tomorrow.
0: Ah, dankjewel. Your music. Maximum. Ja zeg, ik ben vandaag nog altijd aan het bekomen van het bezoek van K3 gisteren. Jullie waren met zoveel. Heel het beachhouse stond vol, maar ook thuis waren er heel veel mensen aan het meezingen met dit.

0: Ja, dat K3-effect, ik vind dat altijd waanzin om dat in het echt te zien, wat dat teweeg brengt. Tot het einde van de zomer is er trouwens elke woensdag hier een mini-concert. Dus je kan de planning altijd bekijken op de socials van Q. Volgende week woensdag bijvoorbeeld komt Milkink. Dus dat wordt weer een goede test voor de fundamenten van ons Q Beach House. Vandaag in de show trouwens spelen we Verras je terras. Daarin kan het zijn dat een volledig terras ergens in Vlaanderen getrakteerd wordt. Maar het kan ook zijn dat ook het terras van het Q Beach House volledig getrakteerd wordt. Dus dat wordt weer spannend straks. Jij mag ook zo meteen weer een artiest kiezen in All You Hear Is Love. Maar eerst een pittig nummer, een beetje sensueel, of toch voor de mensen die Portugees verstaan. Als ik jou te pakken krijg.
1: Nossa!

0: Dit is nog maar de eerste keer dat deze twee artiesten samenwerken. David Guetta en Jennifer Lopez.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Zeg, je hebt inspraak, hè, elke dag in de playlist van Q, want je krijgt de keuze tussen twee artiesten. Je moet niet kiezen op basis van hun muziek, maar wel op basis van een paar eigenschappen. Dus het is een soort van muzikale blind date. Je kan gaan voor artiest 1. Dat is iemand die houdt van snelheid, die altijd goede raad geeft en zijn broer is zijn beste vriend. Dat is artiest 1. Artiest 2, dat is een zweverig type, heeft een kort, pittig kapsel en heeft twee kinderen. Dus welke artiest spreekt jou het meeste aan of past het best bij jou? Mag je dat nu laten weten in de Q-app? Je stuurt artiest 1 als je voor 1 gaat en artiest 2 als je voor 2 gaat.
2: Zaterdag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee.

0: van Lady Gaga en Harry Styles tot ABBA en Moussi. De Love is Love 40 met Lian Dert. Zaterdag vanaf 4 uur bij Q. Want LGBTQ sounds better with you.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Drie, Toe Fabiola, Lux Teno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
0: Q Music. Ulrike Douwer.

0: Show Me Love. Allemaal goed en wel, maar aan wie?
1: All you hear is love.
0: Dat gaat Jennifer uit Waasmunster bepalen. Goedemiddag, dag Jennifer.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, wat heb je gedaan vandaag?
2: Ik ben gaan werken gewoon als ik het hulp.
0: Oké, was het een vermoeiende dag of ça va?
2: Ça va nog.
0: Oké, dan ben ik heel blij. Zeg Jennifer, ik weet niet of je het weet, maar je gaat muzikaal daten zometeen. Is dat nog iets dat aanwezig is in jouw leven, zo af en toe op date gaan of totaal niet?
2: Af en toe moet dat kunnen.
0: Zeker, zeker. Awel, kijk, je mag nu even cheaten met een artiest. Ga jij voor artiest 1, iemand die houdt van snelheid, altijd goede raad heeft en zijn broer is zijn beste vriend? Of kies jij artiest 2, een zweverig type, heeft een kort pittig kapsel en 2 kinderen? Wie kies jij en waarom?
2: Artiest 1, ik hou ook van snelheid.
0: Oké, okay. Op welke manier?
2: Ja, ik krijg graag een keer door met mijn auto en ja...
0: Een zwaar voetje heeft Jennifer. Ja, ja, ja, ja. Koor het, koor het. Oké, dan zullen we eerst eventjes luisteren voor wie je niet hebt gekozen. Pink. Pink valt af. Zweverig type is omdat ze tijdens haar shows zo vaak over het publiek vliegt. Ik weet niet of je ooit al eens naar een show van Pink bent geweest.
2: Nee, nog niet.
0: Nee, dat is zeker de moeite, moet je zeker eens doen. Maar je kiest dus voor iemand anders. Artiest. Nummer 1, heb je een idee wie dat is?
2: Ik weet het niet.
0: Ja, ik zal het u vertellen, hè. Je gaat op date met Koen Wouters.
2: Ik dacht het langs de ene kant, maar ik durf het niet goed zeggen.
0: Ja, dat is ook iemand die houdt van snelle auto's, net zoals jij. Dus de match is er wel tussen jullie twee. En muzikaal is die match er ook. Maar, allee. Amai, komt dat goed uit, zeg. Het is trouwens ook een goede opwarmer voor vanavond, hè, voor iedereen die naar muziek aan het water gaat in Antwerpen. Want daar treedt Clouseau op vanavond. Vonken en vuur is dit, dankzij jou.

Goedenavond, Muziek aan het Water in Antwerpen met Clouseau en met Wendy. Ze stuurt in de Q-app, ik tel af naar vanavond en zeker naar dit nummer. Want 19 jaar geleden zijn we de kerk buiten gestapt op dit nummer, op Vonken en Vuur. Is dat nummer al 19 jaar oud? Dat denk ik dan. Amai, wel een goed idee. Dat zal de sfeer zeker gezet hebben daar.

0: Thank you so much.
1: The Book of Love van Gavin James en van de romantiek. Naar sigaretten, want Bart, er is opnieuw een illegale sigarettenfabriek in ons land ontdekt.
2: Ja, dat klopt. Die werd ontdekt in de buurt van Charleroi, dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. En in de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt ook over een mislukt staakt het vuren. En dan nog het weer. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden.
1: Dat is ideaal. Ideaal zomersweer vandaag. Vijf files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Dat is iets minder ideaal natuurlijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Tussen Sint en Alinkroever en Antwerpen-West is het 11 minuten langer. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 10 minuten erbij. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 14 minuten langer. En op de A12 richting Antwerpen tussen Aartselaar en Wilrijk, daar doe je 13 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi. Gisteren heb ik verteld over dit.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Dat doet Robbe Petitjean in de ochtendshow deze week. Ik heb gisteren gezegd, het gaat keispannend zijn vanmorgen. Dus ik weet niet of je het gehoord hebt, maar de inzet was 128 cinematickets. Waarmee één luisteraar dus 128 keer naar de cinema kan gaan. Hè. Het concept is, claim je al die tickets voor jezelf of verdubbel je ze en geef je ze door aan een volgende luisteraar. Vandaar liefdadigheidsexperiment. Hoe dat is afgelopen vanmorgen, dat hoor je opnieuw na Calvin Harris en Sam Smith.
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Opletten wat ik zeg.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
2: Heb ik het me nu al niet geschminkt?
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
5: Dat was verschrikkelijk.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee.
5: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
1: Nu

0: Desire van Calvin Harris en Sam Smith. Hoe is het vanmorgen afgelopen? Met die 128 cinematickets in het grote liefdadigheidsexperiment van Robbe in de ochtendshow. Heeft iemand ze voor zichzelf geclaimd of zijn ze verdubbeld naar 256? Mocht je het gemist hebben, dit is wat luisteraar Stefan vanmorgen ermee heeft gedaan.
1: Ja, ik denk dat ik iets zot ga doen, Robbe.
2: Wat ga jij doen?
1: Ik ga ze nemen.
3: Stefan!
2: Ze zijn voor jou. Dat zijn de regels van het spel.
1: Ik ga het niet voor mezelf houden.
2: Wacht, ja.
1: Belangrijk.
2: Ze zijn niet voor jou.
1: Nee, ik wil het liefdadigheidsgevoel wel doortrekken.
2: Ja?
1: In een andere actie. Ik stap volgende week de dodentocht. Ten voordele van het Berfonds. Berfonds is een organisatie die instaat voor ouders die een kind moeten missen, die overleden is. Die doen daar zoveel mooie dingen voor en ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor het dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. We zitten nu al aan een bedrag van 5600 euro. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken en die één of twee tickets geven door te verloten ofzo, want het zijn er al meer dan 100. Maar ik wil ook wel de vorige luisteraars die ervoor gezorgd hebben, voor 126, dat die ook elk twee tickets krijgen of zo. Ik weet het niet, doe maar iets.
0: Goh, Stefan heeft ze dus effectief geclaimd, maar wel met een schoon plan erachter. Dus ja, is daarmee het liefdadigheidsexperiment geslaagd? Voor mij wel, ja. Ik vind het wel goed, ja, ja, ja. Nu krijg je muziek van onze buurvrouw hier in Oostende. Ze kan zotte trucs en ze luistert naar de naam Camille.

0: Nu, zaterdag, wordt een hete dag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Pride.
1: You op de Antwerp Pride.
0: Heel veel luisteraars hebben zich ingeschreven om met ons mee te gaan, om voor de eerste keer ooit naar de Pride te gaan, samen met Q-Music. Gisteren is Karen toegevoegd aan onze Q-wagen.
2: Wel, wij hebben vorig jaar dus met haar en enkele vriendinnen meegegaan langs de zijlijn. En dat was eigenlijk een heel toffe sfeer, dat je inderdaad iedereen ziet, zo vol liefde, vol amusement. En ik hoorde dan de oproep en ik dacht, wie niet waagt, niet wint. En het zou ook leuk zijn om op die manier eens mee te kunnen gaan. Ik wou eerst de dochter meenemen, maar zij wil aan de zijlijn heel de stoel bekijken. Dus ze is er sowieso ook.
0: Ja. Oké. Okay, ja, ze wil het met haar.
2: Dat spreken we nog af.
0: Ja, dus Karen, mama Karen, gaat zeker mee om haar dochter te steunen, die dus biseksueel is, heeft ze gisteren verteld. Dus heel fijn, Karen, dat jij erbij gaat zijn. Dan ben ik eens aan het kijken naar de capaciteit van onze Q-wagen. Ja, redelijk vol wel ondertussen al. Bijna op maximum capaciteit. Ik heb nog 4 plekjes gereserveerd voor Q-luisteraars, waarvan ik er straks weer 2 ga weggeven. Dus gaan we eens doen, na 5 uur. Ja, na 5 uur. Eerst Somber, Homewrecker.

0: berichtje van Greet uit Merksem.
1: Hey Elrike, ik wil heel graag mee op de queue wagen, omdat iedereen blijft roepen hoe fantastisch die Pride wel is.
0: Ha, ja. Gaan we ook blijven roepen, want dat is ook gewoon zo. Het is de leukste dag van het jaar, vind ik zelf. En samen met de foute party van Q.

0: Music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemiddag, het is 5:00. Je krijgt het nieuws van Bart.
3: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Collega Rosalie Pieters.
4: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is. Dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
3: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Mol Postel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen.
5: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waarin je dan gewoon pech hebt als je het oploopt.
3: In de Gaza-strook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken. Gisteren was die onder controle, maar de vlammen waren nu opnieuw opgelaaid. De brandweer blijft er wel alert. En zevenkampster Nafi Diam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Diam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek, dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Diam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden.
2: En dan, op onze snelwegen staan op dit moment 6 files van 10 minuten of meer. Op de ring rond Gent richting Destelbergen is het aanschuiven tussen Gent Zeehaven en Heusden. Daar is een ongeval gebeurd, 41 minuten erbij. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 32 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 12. In de andere richting, in de richting van Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar doe je 13 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313, tussen Lummen en Beringen, is het 14 minuten langer. En dan nog de Brusselse buitering tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem, 12 minuten extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Ulrike Douwer.
2: Het wordt nog een beetje warmer met Mwaki van Zurb en Sophia en Zau. Want Mwaki betekent vuur.

0: Material Lover van Sienna Spyro. Nu zaterdag is het zover. Cue op de Antwerp Pride. Ja, naar de Pride in Antwerpen met een Q-wagen in de parade. Daar is plek voor 10 luisteraars. Ik heb er ondertussen al 6. En nummer 7, dat wordt Dieter uit Isegem. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hi. Goedemiddag. Zeg, je zo tof dat je samen met Q naar de Pride wilt gaan. Wordt dat jouw eerste keer?
1: Ja, dat klopt. Ik ben er in al die jaren dat bestaat nog nooit eerder naartoe geweest.
0: Oh, dat vind ik een enorme eer eigenlijk, dat je dat met ons wilt beleven voor de eerste keer. Wat heb jij als reden dat je zo dacht van, ah, wel, ik ga mij inschrijven?
1: Goh, het leek mij een unieke ervaring om daar, om daar een keer te kunnen naartoe gaan. En ja, dan al zeker om het eigenlijk van op de eerste rij zelf te gaan meemaken, door er ja, eigenlijk deel van uit te maken, niet, zeg maar.
0: Ja, absoluut. En je bent zelf queer?
1: Ja, dat klopt. Ik ben al 12 jaar samen met mijn man.
0: Oké, dat is al 12 jaar. Wat is het geheim?
1: Ja, kan het je niet zo pas klaar zijn.
0: Daar zullen we zaterdag over verder babbelen. Hè?
1: Voilà, dat is goed.
0: Maar voor jou, het uit de kast komen, was dat een moeilijk proces?
1: Ja, dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Niet zozeer omdat ik schrik had voor mijn dichte omgeving. Maar ja, ik ben als kind wel vrij intensief gepest geweest, zeg maar. Waarbij dat het verwijt als zijnde je bent homo heel vaak naar voren is gekomen. En op een bepaald moment in je leven besef je eigenlijk dat je effectief op mannen valt. Mm-hmm. En voor mij was dat zeer moeilijk, omdat ik het gevoel had dat ik eigenlijk die pesters gelijk ging moeten geven. Maar uiteindelijk ja, heb ik één iemand gevonden, mijn huidige partner, die daar mij heel goed in heeft gesteund en mij heel veel, waarmee dat ik heel goed heb kunnen praten. En ja, ja, door die steun te hebben, had ik zoiets van, goed wat dan een ander er eigenlijk van zegt. Ik ga nu voor mijn eigen geluk en tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen minuut spijt van gehad.
0: Oh, en zo zou het moeten zijn, hè, dat je zegt, goed, ik ga gewoon mezelf zijn. En dat is wat we ook zaterdag super hard gaan tonen, hè, met z'n allen. Wie ga je dan meepakken als plus one?
1: Dat zou mijn super energieke buurvrouw zijn.
0: Wacht, jij hebt een super energieke buurvrouw. Wie is dat?
1: Ja, dat klopt. De dame die naast mij woont en die ja, altijd paraat staat, zeg maar, om naar een feestje te gaan. En als er een podium is, dan heeft ze het ook als eerste zeker gevonden. Dus ik denk dat dat voor haar de perfecte locatie is om naartoe te gaan.
0: Het is een feestbeest. Ik hoor het aan alles.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat is prima, want het gaat ook een feestje zijn zaterdag. Dat hoort er ook absoluut bij. Zijn er zo artiesten die je zeker wilt horen nu zaterdag? Want ja, er gaan veel DJ-sets zijn en zo, hè?
1: Ik ben wel fan van de muziek van Pommeline Thijs of Lady Gaga. En ja, Mil Kink hoor ik ook super graag.
0: Zeker. Oh, daar gaat zeker voor gezorgd worden, die artiesten. Ja, die ga je zeker horen. Dan zien we elkaar sowieso zaterdag op de Q-wagen. Dus ik zou zeggen, oefen de komende tijd nog eventjes op zwaaien. Want ja, er staat altijd veel volk langs het parcours. En dan moet je natuurlijk van op de truck zwaaien naar alle mensen. Hè. Dus zie dat je een stevige zwaai hebt geoefend. En dan zien we elkaar dus op de wagen. Goed, Dieter, tot dan.
1: Super. Perfect.
0: Tot dan. Bye-bye.

het favoriete nummer van Fran stuurt ze in de Q-app. Born This Way van Lady Gaga. Ik ga die sowieso ook draaien nu zaterdag tijdens mijn DJ-set. Heeft ook al op nummer 1 gestaan in de Love is Love 40. Nu zaterdag hoor je een nieuwe Love is Love 40 tussen 4 en 7 op Q. Dat is een lijst van 40 nummers van queer artiesten of van queer-friendly artiesten. Dus Lady Gaga, Pommelien Thijs, Sam Smith, ze zullen allemaal passeren nu zaterdag bij Q. En wie er zometeen passeert? De nieuwe Spice Girls.

0: Radio's toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keitof petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better.
0: Sounds better with you. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Q-Music.
4: What?

0: voorzichtig op de baan van Miles Smith en Niall Horan.
1: Repeat of niet?
0: Voor 6 uur hoor je nog de echte Spice Girls, maar er is een nieuwe groep, een nieuwe girlsband. Dus ik noem ze de nieuwe Spice Girls. Ze heten Cat's Eye en het is dus ook een girlsband. Een band met ondertussen ook al heel veel fans. Ze hebben een nieuwe single en die single die heet Animal, want in ieder van ons zit een wild beest. Daarover gaat het eigenlijk. Wil jij het nummer vaker horen bij Q of niet? Dat mag je nu laten weten in de Q-app met Repeat of niet.

Feline en Sarah is het alvast een repeat. Voor Herman en Geert is het een niet. Gregory uit Oostende die stuurt een niet. Ik vind het de Spice Girls van Temu. Dat is wel een goeieke. Nele uit Olmen die stuurt een repeat omdat vooral haar dochter een grote fan is van de band. Het is haar favoriete band. Cat's Eye gaat door. Vanavond hoor je het nummer opnieuw rond 20 over 9 bij Liam van Averbeke. Dan

0: Bazaar en begin opnieuw. Half zes, vooraan in het nieuws, Bart. Ja, wie volgende week de zonsverduistering wilt zien, die moet wel een beetje voorzichtig zijn, hè?
1: Ja, liefst wel. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land die grote zonsverduistering plaats. Heel wat mensen willen dan naar de zon kijken natuurlijk, maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Je checkt best of je eclipsbril een Europese markering heeft. Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken dan.
0: Ja, ik ga daar iets aan toevoegen, Bart. De brilletjes die wij deze week hebben uitgedeeld aan de luisteraars, die zijn perfecte kwaliteit, hè? Dus voilà. Die zijn veilig te gebruiken.
1: De brilletjes van Q-Music zijn bij deze aan te raden. En dan nog nieuws uit het buitenland ook. Bij de massale migratiestroom naar Ceuta, dat is het gebied in het Spaanse gebied in het noorden van Afrika, zijn zo'n 100 mensen om het leven gekomen, dat meldt de lokale president. Daarmee loopt de dodentol dus nog op. Zeker 3000 migranten zouden nog aanwezig zijn in Ceuta, onder wie ook veel minderjarigen. Intussen onderzoekt de Spaanse politie nieuwe plannen voor een nieuwe massale oversteek via het water op 15 augustus. Die datum wordt gedeeld in verschillende chatgroepen op sociale media.
0: Yes. Voor het weer hebben wij weerman Jonas aan de lijn. Dag Jonas.
2: Hey, dag Ulrike.
0: Hallo. Vandaag was de eerste keer dat ik heb gezegd, ik vind wat friskes. Blijft dat zo? Is dat zo?
2: Het was vandaag de meest koele dag van de week, hè. Dus het was wel relatief natuurlijk. Maar vanavond gaat het ook wel goed afkoelen, hè. Dus als je vanavond nog een terrasje of zo...

0: We gaan doen, zal een trui zeker van pas komen, want het is momenteel helemaal aan het opklaren. En onder die heldere hemel gaan we vannacht toch naar minima rond zo'n 12 graden. Dus ja, dat is
1: heel frisjes. Ja, dat klinkt ineens heel fris.
0: Ja. Ja, inderdaad. Maar dat is ook de meest coole nacht van deze week, want het gaat de komende dagen en nachten alleen maar opwarmen. Hè. Dus morgen gaan we al naar een zomerse 25 graden gaan. Met vooral aan de kust echt wel veel zon. In binnenland af en toe ook wat wolkenvelden. Het blijft overal droog. En morgen ook veel minder wind dan de voorbije dagen. Dus ja, ook dat verschil gaan we zeker voelen. En dan, het weekend ziet er zeer zomers uit en dan wordt het echt wel nog een pak warmer. Hè. Dus zaterdag krijgen we veel zon en gaan we naar temperaturen rond 28 graden, weinig wind ook, dus dat is echt een op- en top zomerse dag. En zondag, dan doen we er nog een paar graden bij, dan gaan we vlotjes over de 30 graden. En ook dan gaan we veel zon krijgen en blijft het overal rustig en droog.
1: Oké, kan je al iets zeggen voor de mensen die volgende week vakantie hebben, kan je daar al iets voorzien in de weerkaarten of dat oké gaat zijn?
0: Zeker, het blijft gewoon zomeren. Hè. Dus wie snakt naar regen is eraan voor de moeite, want het blijft echt nog een tijdje droog. En het gaat ook warm blijven. Hè. Dus maandag en dinsdag zijn de temperaturen rond 28 graden. Maar waarschijnlijk midden volgende week, dus volgende week woensdag en donderdag, dan staan er zelfs temperaturen rond de 35 graden op de weerkaart.
1: Pardon?
0: Ja, dus waarschijnlijk krijgen we volgende week opnieuw een opstoot van echte warme tropische lucht. Dus het zal nog puffen en zweten worden ook volgende week. Dus de zomer blijft duren en het blijft nog een tijdje echt wel warm weer.
1: Is dat dan nog een hittegolf?
0: Het zou inderdaad een hittegolf kunnen zijn. Hè. Dus als we de komende week 3 dagen meer dan 30 graden halen en zo ziet het er naar uit, dan is er opnieuw sprake van een hittegolf.
1: Ah ja, oké. Allee, dan zijn we alweer voorbereid. Stop maar niet, dat is waanzin. Oké, dankjewel, Weerman Jonas. En tot later. Hè.
0: Tot later, salut.
1: Eens kijken op de baan, op de snelwegen op dit moment. 9 files in totaal op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. Tussen Sint-Alinkroever en Antwerpen-West is het 11 minuten langer. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar verlies je 11 minuten. Ring rond Gent richting Destelbergen tussen Gent-Zeehaven en Oostakker 24 minuten erbij. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 16 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot is een ongeval gebeurd. 14 minuten langer. Richting Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen 12 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 10 minuten. En op de E19 tussen Kontich en Antwerpen-Zuid 10 minuten extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Ulrike Douwer.

0: Vision, Bibi Rexha en Faithless.
1: Verras je terras.
0: Dat doen we elke donderdag hier bij Q. Dan zoeken we een kandidaat die op dit moment ergens aan het terrassen is in Vlaanderen. Als die persoon zometeen 3 vragen juist kan beantwoorden, dan wordt het terras daar en het terras hier van het Q Beach House in Oostende volledig getrakteerd met Liefmans en Liefmans 0.0. Vandaag gaat Casey uit Nieuwpoort die belangrijke taak op zich nemen. Dag Casey.
2: Hallo.
0: Hi. Jij bent dapper, eerst en vooral.
2: Ja.
0: Want er hangt veel van af natuurlijk. Hè.
2: Ja, wel. Ik voel de stress hier om me heen.
0: Ja, waar zit jij ergens op dit moment?
2: In Nieuwpoortbad.
0: Nieuwpoortbad. En in welk café of op welk terras?
2: Chahal. Zomerbar Chahal. Ja.
0: Oké. Okay. En ben je daar gekend? Ben je vaste klant?
2: Ja, redelijk.
0: Okay. Wekelijks. Sta je bekend om een drankje dat je daar dan wekelijks komt bestellen?
2: Ja.
0: En wat is dat dan?
2: Dark and Stormy.
0: Ah ja, een cocktail.
2: Ja. Een cocktail. Oké. Okay.
0: Ja. Wie zit er naast jou op dit moment?
2: Mijn zus.
0: Oké. Okay. Gaat zij jou helpen straks om de vragen te beantwoorden?
2: Ja, zij gaat me een beetje helpen.
0: Oké. En zeg, ik zie daar nog niet superveel drankjes op tafel staan, hè? Of zijn ze besteld?
2: Nee,
0: zijn ze onderweg?
2: We hebben het allemaal al opgedronken eigenlijk. Ah.
0: Of dat goed gaat zijn voor de quiz, dat gaan we zo meteen ontdekken.
2: Ja, wel.
0: Voilà, dus ik ga het nog heel kort uitleggen. Dus als jij ervoor zorgt dat je 3 vragen juist beantwoordt, dan wordt jouw terras daar volledig getrakteerd. En het volledige terras van het Q Beach House hier in Oostende. En ik kan zeggen, liefste Casey, hier zijn heel veel dorstige mensen. Maar echt heel veel. Dus bereid je
2: nog meer stress.
0: Bereid je nog even voor, zou ik zeggen. Ja. Mentaal. En dan horen we elkaar zo meteen opnieuw. Tot straks, hè.
2: Ja, oké, tot straks.
3: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
4: Oh.
3: Met Christophe en Dina Tersago.
5: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè?
3: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
6: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
3: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Highline en De Morgen.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
8: Oh, ik eet dat graag, krikkenpot met stoofvlees, of krikkenpot met balletjes, of oh, krikkenpot met kaas. Oh, krikkenpot met kip, krikkenpot met pannenkoeken, krikkenpot met wafels, krikkenpot met pudding, krikkenpot met konijn, krikkenpot met gekapt, krikkenpot met granola, oh, krikkenpot op een hamburger, of krikkenpot gewoon op een boterham.
9: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
10: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
11: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
12: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
10: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
13: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
10: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
14: HLN. De hartslag van Vlaanderen. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol en thee.
15: This is a mosselen van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
16: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
17: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
18: Vanavond bij VTM liggen ze nog niet direct met 4 in bed, want de Lego-kelder longt. En bij VTM 2 longt Zac Efron dan weer naar alles wat niet mag in Baywatch. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: and What About Us.
1: Verras je terras.
0: Op een terras zitten, dat is leuk. Op een terras zitten en daar getrakteerd worden, dat is nog leuker. Dat gaat misschien zo meteen gebeuren. Vandaag ligt die verantwoordelijkheid op de schouders van Casey uit Nieuwpoort. Zij zit op het terras van Chagall Beach, waar zij bekend staat als Dark and Stormy Casey. Dat is waar, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Jij gaat dat goed doen, ik ben daar zeker van. Jouw zus zit ook al klaar, ja, zie ik, om haar een beetje te helpen.
2: Inderdaad. Ja.
0: Oké, wel. Je krijgt dus 3 vragen van mij. Hoe meer juiste antwoorden, hoe feestelijker het gaat worden. 1 juiste antwoord, dan trakteren wij jouw tafel daar in Nieuwpoort. 2 juiste antwoorden, dan trakteren wij jouw volledige terras in Nieuwpoort. 3 juiste antwoorden, dan wordt jouw terras en het terras van het Q Beach House in Oostende getrakteerd. Dus beste Casey, voor hoeveel op 3 gaan wij?
2: Voor 3, hè.
0: Ai, dat was al een juist antwoord, maar nog niet de eerste vraag. Die komt nu. Veel succes.
2: Ja, okay.
0: Volgende week, woensdag, vindt er een zonsverduistering, een zoneclipse plaats. Hopelijk heb je al een brilletje gevonden. Van wie is de mega-hit Total Eclipse of the Heart?
2: Total Eclipse of the Heart. Oh, je neemt dat. Dat is
0: mijn kant,
2: toch? Wat?
3: Aretha Franklin?
0: Er wordt een beetje overlegd.
2: Aretha Franklin?
0: Nee. Het was Bonnie Tyler.
2: Tyler, maar dat is maar zoals bekend.
0: Oh. Oké, maar kijk.
2: Ja, sorry, ontstaande.
0: Ja, ze zegt sorry, beste mensen van het Q Beach House. Ze zegt sorry. Het is nog niet verloren voor jou natuurlijk, hè?
2: Oké, ja, super.
0: Bonnie Tyler, zeg, potverdekken. We gaan naar vraag 2. Het is natuurlijk het weer om een lekkere cocktail of mocktail te drinken op een terrasje. Casey, noem 2 ingrediënten die altijd in een mojito zitten.
2: 2 ingrediënten die altijd in een mojito zitten.
3: Munt.
2: Munt.
3: En?
0: Ja? Ja. Jouw tafeltje wordt getrakteerd. Dat is een juist antwoord.
2: Ja, tafel is getrakteerd.
0: Wordt bescheiden gejuicht.
2: Stop, dat soort stoppen.
0: Zullen we nog 1 vraagje doen om te proberen?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Oké, je gaat moeten zingen, liefste Casey. Dus ik hoop dat je een nachtegaaltje bent.
2: Ja, de beste.
0: Jij vult aan na dit fragment.

0: Love you. We'll always... Ja. Twee van de drie vragen juist. Dat betekent dat jouw terras getrakteerd wordt. Het volledige terras daar van Chagall Beach in Nieuwpoort. Ja, hier in het Q Beach House gaat het dus niet gebeuren, helaas. Helaas, ja. Ik hoop dat het hier... De sfeer niet te veel gaat... Ja. Nee, de mensen zien er nog op.
1: Ze mogen allemaal naar Nieuwpoort komen.
0: Ah, wel. Het is dat. Als je nog snel de kustram opspringt, dan kun je daar inderdaad eentje gaan meedrinken. Nee, ja, goed gedaan. Goed gedaan. Dank je wel om mee te spelen. En school, hè, zou ik zeggen.
1: Ja, merci. Ja,

0: de Spice Girls. Het is vandaag de verjaardag van Jerry Halliwell. De Karen Dame van de Spice Girls, zeg maar, want zij is de roodharige altijd geweest. If you wanna be my lover. En zij wordt vandaag 54 jaar. Proficiat.
1: Het wachtwoord.
0: Ja, straks gaan we weer het wachtwoord spelen om iets over 6 uur. En ik heb het vandaag al genoteerd uit beeld wat het wachtwoord is op een kaartje. Het wachtwoord is elke dag een ander woord. Komt gewoon uit mijn eigen koker, hè. Dus elke dag verzin ik gewoon een woord dat vandaag het wachtwoord is. Het is aan jou om te achterhalen wat het vandaag is. En dat doe je door vragen correct te beantwoorden. Want per juist antwoord verdien je een tip over het wachtwoord. En als je al die tips samenlegt, dan is het haalbaar om het wachtwoord te kraken. Lukt dat jou, dan krijg je van mij een set Q cocktail of mocktailglazen. Kan wel handig zijn tijdens zo'n warme zomer als de zomer van 2026. Dus wil je meespelen straks, dan mag je nu in de Q-app een berichtje sturen met daarin wachtwoord. Q.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Goedenavond, het is 6 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
5: Goedenavond. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
6: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
5: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen nadat ze gebeten werd door een tik. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen.
7: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
5: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. De Mauritaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. En in de Ronde van Polen was de Nederlander Bart Lemme de snelste in de 4e etappe. Hij wordt ook de nieuwe leider daar. De Italiaan Christian Scaroni werd 2e, de Fransman Axel Laurens eindigde 3e. De rit werd ook een half uur lang geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden.
4: En op dit moment 12 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De Brusselse buitering, daar moet je aanschuiven tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. 27 minuten erbij daar. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 7 minuten. Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 25 minuten extra. En tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten. In de richting van Nederland, tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout verlies je 21 minuten. En tussen Sint- en Alinkeroever en Antwerpen-West 5. Richting Gent, op de E40, tussen Aalter en Nevelen is een ongeval gebeurd 16 minuten langer. Op de E17 richting Frankrijk, tussen Destelbergen en Zwijnaarden 11 minuten erbij. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 10 minuten extra. Richting Antwerpen op de E19 tussen het USA en Antwerpen-Zuid 6 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord 5 minuten. En op de E314 tussen Bekkenvoort en Tieltwingen 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
4: Het volgende nummer staat op dit moment als langst genoteerde in de Q-top 40. I Just Might van Bruno Mars.

0: Er stuurt er iemand in de Q-app maandag 10 augustus komt Ulrike niet meer. Oh, dat klinkt heel dramatisch, maar klopt wel. Ja, vanaf maandag heb ik vakantie en dan komt er hier een ander duo zitten in de avondspits tussen 4 en 7. Maar daar hoor je morgen meer over.
1: Het wachtwoord.
0: Dit gaan we sowieso blijven spelen nog de rest van de vakantie. Het wachtwoord. Je kan daarmee een set Q-cocktail of mocktailglazen mee winnen. En vandaag speelt Mona uit Haaltert. Goedenavond.
2: Goedenavond, Ulrike.
0: Hallo, maar eigenlijk moet ik zeggen Mona Lisa, want dat is jouw voornaam.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, je hebt dit waarschijnlijk al vaker moeten vertellen, Mona Lisa, maar wat is het verhaal daarachter?
2: Goh, dat is een keuze van mijn ouders geweest. Het was eigenlijk Mona. Tot het laatste moment zijn ze veranderd. Niet met schilderij te maken, maar ja, dat is mijn naam.
0: Ja, oké. Wat vind jij van dat schilderij dan zelf?
2: Goh, minder spectaculair als verwacht, maar kijk, ja.
0: Je bent wel eens gaan kijken al in het Louvre.
2: Natuurlijk, dat moet zijn als je zo
0: is. Ja, tuurlijk. Oké, maar ik ga jou dan wel misschien Mona gewoon noemen, hè, want dat is jouw roepnaam, denk ik. Hè? Ja, oké. Mona, heb je nog leuke plannen vanavond?
2: Ik ga mijn vriend kijken naar Anderlecht en wat pizza's maken. Thuis, op het gemak.
0: Ah, spelen die vanavond Anderlecht?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, en word jij gedwongen om daarnaar te kijken of is het vrijwillig?
2: Hij is aan het luisteren, dus ik ga zeggen dat het vrijwillig is.
0: Heel goed antwoord. Jij speelt mee voor een set Q-cocktail of mocktailglazen. Ik heb hier een wachtwoord genoteerd, liefste Mona. Jij mag dat proberen kraken door juist te antwoorden op de volgende vragen. Per juist antwoord krijg je een tip over het wachtwoord. Dus ben je er klaar voor vraag 1?
2: Zeker wel, geef maar.
0: Oké, super. Vraag 1 is een vraag over Meteor. De zanger Meteor heeft een hondje geadopteerd. Een superschattige labradoodle. Maar wat is de naam van zijn nieuwe huisdier? Heb je het gelezen?
2: Ik dacht... Mango?
0: Nee, dat is fout. Het was Fientje. Ja.
2: Fientje,
0: de labradoodle van Joris van Rossum. Geen tip, maar dat is niet erg. We gaan naar vraag 2. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad voor het geval dat een natuurramp de huidige hoofdstad zou treffen ooit. Wat is nu de hoofdstad van Japan?
2: Nu de hoofdstad van Japan?
0: Ja.
2: Tokio.
0: Dat is correct. Jij krijgt een eerste tip en dat is diepvries. Diepvries.
2: Oké. Okay.
0: Vraag 3. De BEL20 is de belangrijkste aandelenindex op de Brusselse beurs en heeft vandaag een nieuwe recordhoogte bereikt. Geef mij één bedrijf dat in de BEL20 zit. Dus je hebt wel een paar opties. Eén bekend bedrijf dat daarin zit.
2: KBC.
0: Dat is correct. Jij verdient een tweede tip over het wachtwoord en dat is water. Dus diepvries en water. Wat is het wachtwoord?
2: Ijsblokje.
0: Ja! Helemaal correct. Het wachtwoord vandaag was ijs of ijsblokje. Kom allebei. Proficiat. Kijk goed gedaan. En zelfs met twee tips maar. Je had er geen drie nodig.
2: Nee, goed gelukt, merci.
0: Voilà. De derde tip was trouwens nog cola. Want in een frisse cola, daar hoort een fris ijsblokje in, uiteraard. Alright, kijk, we gaan die glazen naar jou opsturen. Dan kan je binnenkort met jouw vriend eens klinken in plaats van naar een ander licht kijken. Hè. Voilà.
2: Fantastisch, video, Rieke.
0: Dankjewel om mee te spelen. Salut, hè.
2: Dankjewel,
0: tot ziens. Tada! Dit is Cameron Whitcomb, back you met Kingdom of Fear.

0: LGBTQ sounds better with you.
1: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

0: en vrouw, mama en papa van hun twee zoontjes George en Victor. Daarover vertellen ze zeker in de podcast, want de eerste wielercross van zoontje George ging bijna helemaal mis, maar er was wel een bekende reddende engel.
1: Het was zijn eerste cross,
2: hè? Het was zijn eerste cross van George. Al weken naar afgeteld, naar uitgekeken, we vertrekken. Blijkt dat we de rugzak vergeten waren in onze gang, waar eigenlijk alles in zat.
3: Dus waaronder, al die zakken, hè, op den duur vinden niet meer de juiste rugzak.
2: Waaronder dus zijn helm. En zonder helm mocht hij niet starten. Dus echt traantjes, paniek, boos ook op ons. Wij boos op elkaar. Van, allee, ik dacht dat jij die mee had. Nee, jij ging die mee. Ja. Allee, ja. Ik dacht maar één ding. Eerst zijn eerste cross en dat wordt eigenlijk een soort trauma. Want ja, hij is 7 jaar en gaat dat niet meer vergeten, dit. Ik voelde me zo slecht. En dan kwam jij, ja, Wout van Aert. Wout van Aert, tegen.
3: Nee, wacht. Dus van de parking tot aan Wout van Aert heb ik eerst aan een 20-tal ouders gevraagd, hebben jullie nog een helm over?
2: Niemand.
3: Hebben jullie nog een helm
2: niemand.
3: Over? Niemand, hè, natuurlijk, ja. En dan zei ik Wout van Aert, die op een soort podium stond om op de foto te gaan met kinderen en met ouders. En ik vraag van, Wout, heb jij toevallig nog een helm? Ah, oh, ja, Sarah heette nog wel jene liegen in de koffer, denk ik.
0: Goh, maar dat kan toch niet. Wat die twee allemaal meemaken, het zijn echt fantastische mensen. De nieuwe aflevering van de 10 meest gegoogelde vragen over Lies van den Bergen en Maarten Brex. En natuurlijk ook alle voorgaande afleveringen. Die kan je vinden in de Q-app of in je favoriete podcast-app. Dus zo voor die lange roadtrips, je kan er zeker naar luisteren. Hè?

0: Another Drink Marshmallow. Het is 6:30. Bart, er zijn voor het eerst cijfers over mensen die sterven door overgewicht.
1: Ja, dat klopt. Gezondheidsinstituut Cienzano heeft die gedeeld. En daaruit blijkt dat er elk uur er in ons land iemand sterft aan de gevolgen van overgewicht. Cienzano linkte zo'n 9.500 overlijdens in 2022 aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. En heel wat mensen willen dan natuurlijk naar de zon kijken, maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Je checkt dus best of je eclipsbril liever een Europese markering heeft. En het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken dan.

0: brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden.
1: Op dit moment 8 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal is een ongeval gebeurd, 51 minuten erbij. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tighem 5 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 21 minuten extra. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 14 minuten. Dan op de E40 in de richting van Gent tussen Beernem en Nevelen 17 minuten extra. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 12 minuten langer. Richting Brugge op de A11 tussen Knokke-Heist en Polderke 7 minuten erbij. E17 richting Frankrijk tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden, daar is het 6 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je momenteel minder dan 5 minuten. Milk Kink komt eraan en volgende week woensdag komen ze naar het Q Beach House.

0: Ik heb altijd zo de neiging om met dit stukje om zo te roepen. Super random, maar een bar song van Shaboo. Gisteren was K3 in het Q-Beach House. Julia, Hanne en Klaasje. Ik heb ze een paar stellingen gegeven en zij moesten Oyalele of Oyanene zeggen. Dus Oyalele als het doen en Oyanene als het niet doen. En ik vond de meiden opvallend eerlijk. Plassen in de zee.
1: Oyalele.
0: Ja, deze zomer al gedaan. Even een zwemmetje.
2: Wij toevallig samen ook.
3: Ja, samen. En ik zo, Klaas, ik ga even een paar meter verderop staan en ik moet echt even plassen.
2: Maar toen had je zelfs mijn bikini aan en toen heb ik wel een beetje opzij geschoven, dat weet ik nog.
0: Dus Julia, jij in de bikini van Klaasje hebt geplast in de zee.
3: Ja.
0: Oké. Wauw. De tweede, op vakantie gaan met je schoonouders.
1: Oyalele.
3: Ja.
0: Ja, toffe schoonouders allemaal?
1: Ja,
0: dan
1: absoluut.
0: Dan heb je een chance. Allee, dat is goed. Ja, oké. Okay.
1: Jij niet dan?
0: Jawel, oh. jawel. Zeker
1: anders
0: wel.
1: Mag je dat zeggen hoor, tegen ons.
0: Het was een heerlijke chaos gisteren, maar ik vond het wel heel leuk. Het is altijd leuk als K3 op bezoek is. Hè. En wat hebben we dus geleerd? Ja, Julia plast effectief in de zee. En ze vinden het alle drie geen probleem om met de schoonouders op vakantie te gaan. En die laatste stelling...
4: Hot. Or cold.
0: Die krijg je vandaag ook in Hot or Cold. Dat is het onderwerp. Met je schoonouders op vakantie gaan. Als je dat doet, dan stuur je hot. En als je dat liever niet doet, dan stuur je cold.
4: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
5: Opletten wat ik zeg. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd. Ik heb me nu wel niet geschminkt.
4: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
6: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
7: Dat was verschrikkelijk.
4: Een podcast met Maarten en Dorothee.
7: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
4: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q-app. With you.

0: dit.
1: Hack it.
0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Bestie Friends, sinds dit nummer, Repeat It.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Met je schoonouders op vakantie gaan, vind je dat hot of cold? Voor mij is het hot. Mijn schoonfamilie zat hier vorige week nog in Oostende, dus ik heb daar de hele week mogen bijlogeren. En wat ik altijd zot vind, is dat je dan zo weer even het kind wordt. Dat je zo niks moet betalen. Ik heb het echt geprobeerd om zo te zeggen van, maar ik wil die croque monsieur dat ik dan net alleen heb opgegeten, ik wil die echt wel terugbetalen. En dan mag dat niet, dan ben je zo even echt het kind, ja. Sophie, die stuurt cold in de Q-app. Ik ging al één keer met mijn schoonouders op vakantie, maar sindsdien is het ijzig cold geworden om dat nog een keertje te doen. Dus het was niet zo'n supergoeie vakantie. Dan is er ook Paulien die een audiobericht heeft gestuurd.
3: Hot, dat lijkt me superleuk, omdat ik een heel gezellige, lieve schoonmama heb die altijd heel zorgzaam en vriendelijk is. En we kunnen ook keiveel lachen samen. Dus ik zou er echt wel zien zitten om samen op reis te gaan.
0: Voilà, bij deze is de oproep gelanceerd voor jou. Als er iemand nog iets te vertellen heeft over goede verhalen over met de schoonouders op vakantie gaan, of dat nu positief of negatief was, mag je nog altijd doorsturen in de Q-app. Doe dat tijdens Kelly Clarkson. Oh, waar is Kelly Clarkson naartoe? Heb je dat nu gehoord? Ik ga ze terughalen, hè. We doen dat opnieuw. Dus, wil je daar nog iets aan toevoegen? Doe dat nu via de Q-app. En dit is zeer onverwacht. Because of You van Kelly Clarkson, Back Your Music.

0: Iemand stuurt in de Q-app, ik heb al zoveel schoonouders gehad en elke reis was wel redelijk cold. Behalve eentje. Eentje viel wel mee. Hot.
1: Or cold.
0: We gaan eens luisteren naar Melissa uit Moorsleden.
2: Hey Ulrike, ik ben al 11 jaar samen met mijn vriend, man ondertussen. En wij gaan elk jaar op reis met mijn schoonouders, nu al 4 jaar op reis naar Gambia. Onze dochter is ook al 2 keer mee geweest en dat is superleuk. Elk jaar is dat ook iets waar dat wij naar uitkijken. Bye!
0: Oké, super Melissa. Ik ben super blij voor jou dat dat meevalt. Veronique uit Ham, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey, zeg jij hot or cold met je schoonouders op vakantie gaan?
3: Hot.
0: Hot, oké. Waarom?
3: Ik heb de superleukste schoonouders ever.
0: Oh, dat is leuk. En wat doen jullie op vakantie samen?
3: Wij gaan... elk jaar op een cruise.
0: Oh, oké. Maar dan zit je vast op de boot natuurlijk. Dus dat is wel handig dat je goed overeenkomt. Want als het dan niet meevalt, dan zit je met elkaar letterlijk opgescheept. Oké. En staat er al een volgende reis gepland met de schoonouders?
3: Ja, we zullen volgend jaar terug op cruise gaan.
0: Oké, super. Zeg, en hoe oud zijn die mensen zo ongeveer?
3: Mijn schoonouders zijn ongeveer... In de 70.
0: Ja. Wat zijn wel levensgenieters?
3: Absoluut.
0: Ja, zie, dat is makkelijk. Hè. Je moet gewoon met levensgenieters op vakantie gaan. Dan komt dat helemaal goed. Alright, Veronique, we gaan samen eens luisteren naar het resultaat.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Hot, absoluut. De meerderheid van de Q-luisteraars gaat heel graag met de schoonouders op vakantie. Dus voilà, je zit bij de meerderheid, Veronique. Dan wens ik jou superveel plezier op jullie volgende cruise. Salutjes, hè.
3: Dank je wel.

0: Hals, Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afasdoom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor je van Bart. Goedenavond. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van Gezondheidsinstituut Cienzano. Dat kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Merchtem in Vlaams-Brabant onderzoekt het parket het overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10 jaar. Zijn familie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie. Onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de zesde etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden.
5: En onderweg zijn er momenteel 3 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Het is een serieus aanschuiven op de Brusselse buitenring. 50 minuten extra daar tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Dat komt daardoor een ongeval. Er staat ook bij moeilijke rijomstandigheden, dus zeker opletten daar. Op de Antwerpse ring staat er een file richting Gent. 10 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig op de weg. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum is het 6 minuten erbij rekenen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
6: Cupid House. Aftersun. Liam van Haverbeke.
5: We krijgen bezoek van de maffia. Ja, gelukkig niet van de Italiaanse, maar wel van de Zweedse. Dit is de Swedish House.

Freya Sky en Silent Treatment in After Sun. Goedenavond, het is 7:08 en de zon perst de komende uren nog al zijn stralen uit over jou. Allee, dat hoop ik toch, hè. Jolien uit Oudringen die stuurt in de Q-app groetjes uit Le Sud de France met Q-music op de achtergrond is onze vakantie compleet. Oh, kijk eens aan, ik ben jaloers. Maar ook hele fijne uitzichten, vooruitzichten liever voor deze avond hier in de show. Zo gaan we bijvoorbeeld op zoek naar jouw zomerlief. Hela. Maar eerst de liefde zoals die in 2004 niet mooier kon klinken. Dankzij de heren van Maroon 5. Want toen kwamen die met This Love op de proppen en het werd onmiddellijk een heerlijk.

Maroon 5, dus Back Music, dat ons land ingewikkeld in elkaar zit. Dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen, dat is duidelijk. Maar er is ook een muzikaal verschil blijkbaar. Zo staat namelijk deze hit van Hugel en Salto op 4 in de Waalse Q-top 40 en bij ons slechts op 37. Dus kijk, ja, zoals onze Waalse buren zeggen, des goûts et des couleurs, on ne discute pas.

0: met Hugo en Salto. Gregory uit Oostende stuurt een berichtje. Liam, hebben de bovenburen je laten maffen? Ja, ik had het gisteren even een klaagsessie. Ik had namelijk niet geslapen omdat mijn bovenburen regelmatig nogal luide ruzie maken. Maar ik denk dat ze het misschien gehoord hebben op de radio, want vannacht was het echt muisstil. Dus ik ga er gewoon over zwijgen en ik ga het accepteren en zo laten.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize...

Mr. Know-it-all klinkt een pak vriendelijker dan een bedweter, maar uiteindelijk is het wel hetzelfde natuurlijk, hè. Teddy Swims bij Q. En zometeen hoor je de man die de afgelopen week in, waar was het allemaal, Toronto, Las Vegas en Ibiza moest draaien. En je hoort hem ook regelmatig bij Q. Ik heb het over de sympathieke Lost Frequencies. Hoor je na de vrouw die al een kareetje liet knippen, nog voor het hip was, van een trendsetter gesproken. Dit is Sia en Unstoppable.

Miley Cyrus en een goede portie dramatiek End of the World. Daarmee is het bijna 7:30 op de klok. Heel fijn dat je luistert naar After Sun. Zometeen gaan we jouw plannen voor morgen overlopen. Met morgen klinkt zo. Maar eerst neem ik je nog even mee naar de Vlaamse snelwegen. En goed nieuws, want er staat momenteel geen enkele file daarvan langer dan 5 minuten.

0: The Weeknd in Your Eyes. En hoe klinkt die dag net voor het weekend in jouw oren?
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat is de vraag die ik me stel iets na 7:30 hier bij Q-Music. Elke avond trouwens. Al jouw zotte, gekke en ja, ook je normale, saaie plannen zijn zeker welkom in de Q-app. Wat ga jij allemaal doen morgen? Wat voor vrijdag ga je ervan maken? Laat maar weten via een audioberichtje in de Q-app en dan overlopen we ze zo meteen.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van waar heb jij die?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
3: Sounds better with you.
1: With you. Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2

0: Rihanna gaat SNM doen morgen. Ja, kijk, ieder zijn ding zeker.
1: Morgen klinkt zo.
0: Nadine uit Wichelen stuurt dat ze vandaag jarig is en dat ze morgenmiddag vertrekt op een weekendje naar de zee. Heerlijk. Chris uit Palo-Jontegem, die zit dan weer op hete kolen, denk ik.
2: Morgen vrijdag is het aftellen naar de Monody-tour van David Guetta, ja. Zeebrugge, waar ik naartoe ga.
0: Juist, David Guetta die komt hier ook aan het zeetje. Naar Zeebrugge komt hij optreden zaterdag. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Chris, laat dat even weten in de Q-app dan. Hè. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, Nathalie uit Massenhoven.
3: Hey, goedenavond, Liam.
0: Je hebt ook een feestje op de planning morgen, vertel.
3: Ja, mijn zoon wordt 16.
0: Oeh, dat is een mijlpaal.
3: Inderdaad.
0: En hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, wij gaan dat vieren met een barbecue. Een grote barbecue. Het is eigenlijk een barbecue die georganiseerd wordt op het einde van het ponykamp van mijn dochter.
0: Uh-huh.
3: Dus we doen dat ineens samen dan. Hè.
0: Ah ja, en komen dan de vrienden en zo ook van de zoon of is het voor de familie?
3: Het is enkel mijn de oma, opa en de moeke dat komt.
0: Ah ja, ja, maar dat is ook even leuk, hè?
3: Het eigenlijke feestje voor de vrienden is eigenlijk volgende week.
0: Ah, dat is nog meer naar uitkijken waarschijnlijk. Allee, waarmee ik zeker niet het familiefeestje oneer wil aandoen, hè?
3: Nee, maar hij ziet er naar alle twee naar uit natuurlijk.
0: Dat zal wel. Hoe heet je zo, Nathalie?
3: Senne.
0: Senne, oké. Okay, dan wens ik Senne alvast een heel gelukkige verjaardag. En nu misschien de vraag waar ik dan weer onmiddellijk aan dacht. Gaat hij morgen dan ook voor de eerste keer een pintje mogen drinken?
3: Ik denk het wel, Liam.
0: Oh, spannend. Zeg, wens hem een dikke proficiat en geniet ervan, hè.
3: Oké, gaan we

Save My Love, Kygo, Khalid & Griffin. Het is de diepste daler in de Q-top 40. Ja, staat nu op 35. Morgen hoor je wel een nieuwe Q-top 40. Benieuwd of hij er dan wel nog in staat. Want is ze beginnen zakken, kan het heel snel gaan. Dat weet ik uit ervaring. Je kan trouwens ook altijd zelf stemmen hè, voor je favoriete nummers om die in de lijst te houden. Door simpelweg gewoon een hartje te geven in de Q-app. Wanneer ze voorbij komen, dan zie je zo het nummer staan en kan je dus het hartje aanklikken. Straks kan je trouwens ook zelf kiezen welk nummer we moeten draaien als een late night track hier bij Q. En dat kan van alles zijn. Maar het moet zo een beetje passen in de sfeer van After Sun, van het programma. Hè. Dus denk ondergaande zon, een beetje rustig cruisen op de snelweg. Gemoedelijke sfeer, maar niet saai. Dat is nog iets anders. Laat maar weten in de Q-app.

0: Goedenavond, 8 uur. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plompière in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Collega Katrien Sales.
2: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert, is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA dus niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden.
0: En onderweg staat er momenteel geen enkele file.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Met hits van de grootste sterren, dus Radio Full of Stars, maar ook A Sky Full of Stars. Komt eraan van Coldplay naar Shakira.

0: Ik ben heel blij dat de microfoon niet open stond. Want ik zing deze altijd heel luid mee. En hoe valser, hoe liever. A Sky Full of Stars van Coldplay. Ja, hoe gierig zijn mensen en hoeveel gunnen we een totale onbekende? Het waren vragen die QDJ Robbe Petitjean zich stelde. En daarom lanceerde hij een groot experiment in de ochtendshow.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Het is simpel, als je aan de lijn komt, dan kan je kiezen. Hou je cinematickets voor jezelf of verdubbel je ze en geef je ze door aan de volgende luisteraar. Zo was Robbe al de hele week bezig. En vanmorgen was er zo Stefan. Hij kon, hou je vast, 128 cinematickets voor zichzelf houden, of ze natuurlijk verdubbelen, naar 256 tickets voor de volgende persoon. En dit is hoe het ging deze ochtend.
2: Ja, ik denk dat ik iets zot ga doen, Robbe.
3: Wat ga jij doen?
2: Ik ga ze nemen.
4: Stefan!
3: Ze zijn voor jou. Het zijn de regels van het spel.
2: Wacht, belangrijk.
3: Ze zijn niet voor jou.
2: Ja. Nee, ik wil het liefdadigheidsgevoel wel doortrekken.
3: Ja?
2: Ik stap volgende week de dodentocht ten voordele van het Berffonds. Berffonds is een organisatie voor ouders die een kind moeten missen die overleden is. Mijn neef en nicht Jonas en Nicky zijn een kindje 3 jaar geleden verloren, Phil. Dat heeft een heel diepe indruk nagelaten in onze familie, nog altijd. Ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor het dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken.
3: Ik vind het heel mooi, Stefan. Die 128 filmtickets die zijn niet voor jou. Jij geeft die gewoon door aan de mensen die jou sponsoren.
0: Ja, ik hoorde het deze ochtend en ik dacht eerst nee. En toen, nee, toch heel mooi. Het was een prachtig moment. Een emotionele rollercoaster van je welste liever, maar dus een hele, hele mooie. Ik zou zeggen, experiment geslaagd. Misschien tijd voor iets nieuws. Misschien de zoektocht naar Robbe's stem. Kan ook, hè, want ze was een beetje hees vanochtend.

0: Calvin Harris, Blessings. We hebben het nog heel de zomer over je zomerlief. En dan bedoel ik niet je zomerlief op de romantische manier. Maar wel over iets dat je gaat missen als de zomer weer eindigt. Iets wat je alleen maar kan doen of wat beter lukt tijdens de zomermaanden. Met andere woorden, wat vind jij het leukste aan de zomer? Kan echt van alles zijn, hè? Kwestie van positief te blijven natuurlijk. Je mag het doorsturen, dan heb je het er zo meteen over. Na iets wat ook altijd heel positief is aan de zomer, namelijk Pitbull draaien. Oh, vind ik heerlijk. Je hoort hem na, Olivia Dien.
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Moet opletten wat ik zeg.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
2: Ik heb me nu al niet geschminkt.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
5: Dat was verschrikkelijk.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee.
5: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
1: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
6: Groet aan bij.
1: With you.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Pitbull en Nio, want ze willen everything, give me everything. Goedenavond, dag Bjorn uit Hameldachel.
1: Goedenavond, Liam.
0: Wat is jouw zomerliefde? Wat ga je missen in de winter of wanneer dat de zomer voorbij is?
1: Mijn boot. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want ik ga mijn vrouw niet leuk vinden, maar ja, mijn boot.
0: Nee. Waarom gaat je vrouw dat niet leuk vinden?
1: Ja, omdat ik haar met altijd missen, zeg ze.
0: ja, op die manier. Ja, ik snap het, ik snap het. Ja. Maar je vriendin heb je, of je vrouw heb je altijd natuurlijk en je boot dan alleen maar in de zomer, hè?
1: Dat klopt.
0: En waar ligt de boot?
1: We hebben hem in Oheenlaak liggen, in Nederland.
0: Oké.
1: Dat is zelf van Hamond, dus dat is maar een klein stukje eigenlijk rijden.
0: Ja, en wat moet ik er mij bij voorstellen? Is het eerder een sloepje of is het echt een grote boot?
1: Nee, we hebben een speedboot. Dat is 6 meter 15 lang is hij, 8 personen.
0: Dat is toch wel pittig groot, hè?
1: Mag altijd groter, hè?
0: Ja, dat is zo. Maar dat is bij alles zo, hè. Als je dan hebt dan je droomauto en dan denkt je, oh, ik zou toch nog een andere willen. Dus zo zitten mensen in elkaar, hè?
1: Ja, je moet kunnen blijven leven, hè. Dromen is leven.
0: Dat is waar, absoluut. Ze zeggen ook altijd, koop een boot, werk je dood. Is dat zo? Is dat veel werk?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. De slogan had ik inderdaad ook gehoord, maar het is ook wel een beetje zo. Want er is eigenlijk wel altijd iets aan. Mm-hmm. Hij lust sowieso heel graag de naft ook. Dus.
0: Ja, waarschijnlijk. En ja, gelukkig staat hij nu zo goedkoop. Dus,
1: Ja.
0: Maar ik begrijp het wel, het is heel leuk natuurlijk om te hebben. Dan kan je ook op mooie dagen inderdaad met die boot gaan varen. Hangt er dan ook iemand achter? Is het de bedoeling om dan te wakeboarden of is het echt gewoon snelheid nemen op het water?
1: Beide. De kinderen zijn de les gaan volgen, samen met de vrouw gaan waterskiën. En ja, nu willen ze per se permanent, als we gaan varen, gaan we waterskiën. Ja, met de band,
0: Ah ja, met zo'n band erachteraan. Ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Ik heb dat ook ooit nog gedaan op vakantie. Mijn nek toen wel pijnlijk geforceerd. Maar het is heel fijn om te doen. Ik wens je nog heel veel plezier. Heel veel boottochtjes deze zomer. Je hebt al goed weer gehad, dus dat komt waarschijnlijk nog in orde. Nog een belangrijke vraag, Bjorn. Heb je dan ook een kapitein-outfit?
1: Nee. Heb jij dat voorzien?
0: Ik wil dat wel regelen. Als je mij eens uitnodigt, dan breng ik een kapitein-outfit mee. Wat denk je van die deal?
1: Ja, dat klinkt goed.
0: Oké. Kijk, dan gaan we verder communiceren. Ik ga je wel nog eens opbellen erover. En voor nu dan een behouden vaart, hè, man.
1: Ja, toppie.
0: Dag, Bjorn. Yo.
1: Fijne avond. Doei.

net Bjorn aan de lijn gehad. Hij heeft een boot en dat is hetgene wat hij het meest gaat missen als de zomer weer voorbij is. Dat is dus met andere woorden Bjorn zijn zomerlief en niet zijn vrouw. Ja, het is wat moeite mee om te vertellen, maar kijk, ja, zo is Bjorn, is het zo. Hè. Ik heb wel een kapiteinsoutfit nodig, want dan mag ik eens mee met Bjorn op de boot. Dus als iemand die toevallig nog heeft liggen, laat maar weten. Ondertussen is het 8:30 op de klok, een hele fijne avond. En ik heb goed nieuws als je luistert vanuit de auto, want er staat momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Q, Q Music. After Sun.

0: Justin Bieber en Sorry. Heeft u zich helemaal niet te excuseren. Nee, nee, het is nog niet te laat. Want het is pas zometeen dat we dit spelen.
1: Morgen klinkt zo.
0: Jij mag op onze kosten een drankje komen doen tijdens de Q After Sun Drink. Dat is de laatste vrijdag van de zomervakantie, 28 augustus. Tenminste, als je zometeen 10 dingen kan opnoemen binnen een bepaalde categorie die ik je straks geef in 20 seconden tijd. Ja, de week was wat moeilijk gestart hoor. De eerste twee dagen was het niet gelukt, maar gisteren was er uiteindelijk de verlossing. Een kandidaat die ging als een speer. Het ging over badkamerdingen. Dus ja, dingen die je kan vinden in de badkamer. Als jij denkt, maar hey, dat is makkelijk. Dat kan ik ook. Helemaal goed. Stuur maar 10 dingen door in de Q-web. Dan speel je zo meteen mee met een nieuwe categorie. En dan ben je dus welkom, als het lukt natuurlijk, op de Q After Sun Drink. Stuur maar door tijdens Alex Warren.

0: was het weer vandaag aan het zeetje. Koude wind, maar wel een heerlijk warm zonneke. Hot and cold.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: En net voor die zon ondergaat spelen we nog de 10 dingen voor zonsondergang. Als jij in een categorie die ik je zo meteen geef 10 dingen kan opsommen in 20 seconden, dan zit je misschien op 28 augustus te genieten hier aan het Q Beach House op onze After Sun drink. Vandaag kan dat Shani uit Ravels zijn. Goedenavond, Shani.
2: Goedenavond, Liam.
0: Jij bent onderweg van vakantie, vertel.
2: Ja, we zijn 2 weken juist naar Hongarije geweest en we rijden nu terug naar huis.
0: En hoe lang moet je nog naar huis rijden?
2: 5 uurtjes.
0: Nou ja, dat is toch nog pittig. Hoe lang is dat in totaal?
2: 12 à 15 uur.
0: Oh, dat is toch wel pittig, hè?
2: Ja, maar mijn man doet dat goed.
0: Ja, en jij bent de passenger princess, zoals het al heet.
2: Ja, klopt.
0: Geweldig. Hoe was het in Hongarije? Hebben jullie geamuseerd?
2: Ja, het was heel leuk, heel veel gezien, maar vooral heel warm, tegen de 40 graden aan, dus...
0: Amai. Dat is pittig. Zijn jullie in Boedapest geweest, de hoofdstad?
2: Ja, klopt.
0: Oh, dat is prachtig, hè?
2: Ja, daar hebben we de berg beklommen, waar beeld staat, en ja, dat was een heel mooi uitzicht.
0: Ja, heerlijk. Voor alle duidelijkheid, jouw vriend zit momenteel dus achter het stuur, jij kan gewoon veilig meespelen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Perfect. Eerst heb je nog een categorie nodig natuurlijk. Vandaag werd ik geïnspireerd door vrienden hier op het strand. Niet menselijke vrienden, maar wel vliegende vrienden. Dus Shani, noem mij 10 dieren die kunnen vliegen in 20 seconden. De tijd start nu.
2: Een duif. Mm-hmm. Een vogel. Een uil. Een pijp. Een vleermuis, een papegaai, een libel, een vlinder, een bij, een wesp.
0: Ja, nu heb je er wel 10, maar het was net laat.
2: Net buiten.
0: Je had er 8 binnen de tijd, als we vogel ook meerekenen, en dat hadden we wel gedaan. Oh, doe me toch. Ja, het gaat snel, hè.
2: Ja, dat snel.
0: Ik kon nog een toekan, papegaai, raaf, meeuw, zilvermeeuw, ijsvogel, hommel, lieveheersbeestje. Het zijn er veel, maar je moet erop komen, hè, dat is het ding. Hè.
2: Ja.
0: Doe me toch. Allee, ik had het je graag gegund, dan had je nog een extra zo die kers op de taart van de vakantie. Maar kijk, helaas is het niet zo. Je bent wel altijd welkom hier aan het Q Beach House, uiteraard. En ik ga jullie ook nog de rest van de rit gezelschap houden. Is dat goed?
2: Ja, zeker.
0: Perfect. Veilig onderweg daar nog, hè.
2: Ja,
0: dankjewel. Dag, Shani.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Geen toegangsticket voor de aftersundrink voor Shani en haar man, maar morgen een

Daiso en Sasha met Destiny. Met Q-Music hebben we sinds kort een grote luchtballon. Allee, groot, ik denk eigenlijk gemiddeld, hoe dat een luchtballon normaal is. Wordt heel vaak gespot in de lucht en dan wordt de Q-app daar ook mee volgespamd. Dat is altijd heel leuk om te zien. Zoals er Cindy uit Denderleeuw, Celia uit Aalst, Yvette Erpenmeren, die stuurt ook, ja, de Q-ballon is net gepasseerd. Heel, heel leuk. Stuur maar door als jij hem ook ziet aan de lucht. Als je er trouwens in wil, dat kan zeker, dan heb je eigenlijk twee opties. Optie 1 is, je kan hem boeken op q-luchtballon. ballon.be. Of kan je doen zoals mij, ik heb een klein beetje hoogtevrees, kan je ook het spelletje spelen van de Q-luchtballon. Die vind je in de Q-app. En dan kan je er zo op tikken. Het is een beetje, ja, Flappy Birds, maar dan nog verslavender. Dus het is wel op eigen risico, maar het is ook wel heel leuk.

0: DJ-licious and Magic with you. I miss this magic with you. Daarom is het 9 uur. Nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Collega Katrien Sales.
2: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. In de Nederlandse badplaats Oud-Dorp in de provincie Zuid-Holland heeft het leger een blushelikopter ingezet om een duinenbrand te bestrijden. Tot nu toe staat er al een kleine hectare natuur in brand. Maar door de hevige wind is het moeilijk om het vuur te blussen. De autoriteiten roepen de bevolking ook op om het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. Voetbal dan. AA Gent heeft de heenmatch in de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Zweedse Göteborg. De terugmatch is voor volgende week. En de UEFA wil nog altijd het komende WK en FIFA-baas Infantino boycotten. Dat zegt de Europese Voetbalbond aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA dus niet voldoende. Ze zijn het vertrouwen in Infantino kwijt. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden.
0: En onderweg staat er momenteel geen enkele file.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Hij staat de zaterdag in Zeebrugge, deze man, the living legend onder de producers. Niemand minder dan David Guetta.

0: Uptown Funk, Bruno Mars en Mark Ronson. Maarten en Dorothee die mogen deze zomer hun wekkers iets later zetten. Het is ze gegund, want ze maken deze podcast.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over...
0: Maarten Brex en Lies van den Bergen. Ja, elke donderdag zit er een nieuwe aflevering van de podcast in je favoriete podcast-app. En deze keer dus met de collega-sportankers bij VTM Nieuws. En natuurlijk ook hè, man en vrouw. Lies kan je ook kennen van op Q. Ze leest regelmatig het nieuws bij Maarten en Do. En ze vertellen dus samen in de podcast onder andere over hun zoontjes. Ze hebben er twee, maar specifiek over George. Dus die wel... laten we zeggen, vrij competitief is voor zijn leeftijd.
2: Elke fietstocht is ook een koers waarin hij als eerste over de streep moet komen, inclusief viering ook en zo.
3: Ja, ja, ja. Naar de hemel wijzend, naar Bobon. Maarten zijn grootmoeder, echt, die overleden is.
4: Ja, als... Mama, dat is eigenlijk heel schoon en zelfs licht grappig. Omdat het nabootst wat renners doen. Maar
2: als ik mijn eerste koers win, dan ga ik naar de hemel wijzen voor Bobon, zegt hij.
0: Oh, zalig, dat is zo schattig. Oh, ik wil ook zo'n kleine later. Maar wel heel mooi natuurlijk. Je kan ook de volledige aflevering vanaf nu zelf luisteren. Inclusief nog meer anekdotes over kleine George.

Call Me Maybe. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de meest populaire Insta-caption dit jaar, heb ik de indruk. Ja, je moet er maar eens op letten op Instagram. Als mensen deze zomer hun vakantiefoto's posten, dan is de caption 9 op de 10. Mij niet bellen. Ja, ik snap het ergens. Het is grappig, maar het is ondertussen wel echt niet meer origineel. Dus een oproep aan elke Instagram-gebruiker. Pak eens iets originele. En zometeen ben jij de baas van de muziek. Je mening over repeat of niet is welkom. En we draaien misschien ook nog jouw late night track.

0: Moleskine. Geen maneschijn, maar wel een eclipse binnenkort. Ja, de zon natuurlijk, de zonsverduistering. Heb ik al heel veel berichten over binnengekregen. Gaan jullie iets doen met Q-Music? Gaan jullie iets organiseren aan het Q-Beach House tijdens de zonsverduistering? Het antwoord is ja. Ik ga toch zeker iets doen. De zonsverduistering gebeurt ook tijdens mijn show. Ik moet gewoon nog eens even goed nadenken over wat precies. Maar dat komt wel goed.
1: Repeat of niet.
0: Nu terug, volle focus op repeat of niet. Het is de nieuwste van deze dames. Gabriella kende je misschien wel al, maar de Californische K-pop band Cat's Eye, dat is raar om te zeggen, K-pop is natuurlijk uit Korea, maar het is inventief K-pop. Ze hebben nieuwe muziek en jij mag er jouw mening over zeggen. Het is de zevende keer al dat je hem gaat horen in Repeat of Niet. Is het niet jouw meug, dat mag, dan stuur je een niet. Ben je er wel fan van, stuur dan een repeat en zeg er ook even bij waarom. Zo simpel is het voor deze nieuwe Animal.

mama's. Zo is er Tine uit Poperingen. Repeat voor mijn dochter Morgan. Zij is een supergrote fan. Ook Marleen uit Essen stuurt iets gelijkaardig. Mijn dochter is fan en zingt het hele liedje al mee. Dus repeat. Dan zijn er ook nog ja, een nietje of twee. Maar goed, de repeaten die zijn duidelijk in de meerderheid. Dat wil zeggen dat je het nummer morgen opnieuw hoort bij Matthias van den Bulke. Iets voor 10:30 hier bij Q.

Think of Me is het ruim 9:30 op de klok. Een hele fijne avond. Pedro luistert mee vanuit Nieuwpoort. Stuurt hij nog een hele fijne avond. Ja, voor jou ook, Pedro. Onderweg staat er momenteel één file op de Vlaamse snelwegen. Dat is op de E19 richting Antwerpen. Reken daar 9 minuten extra tussen Mechelen Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek stil momenteel? Dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee. Q, Q.

Daft Punk en One More Time. Het is voetbal vanavond. Anderlecht staat in de derde voorronde van de Europa League. Tegen wel een moeilijke ploeg heb ik mij laten vertellen. Het Griekse, en nu hoop ik dat ik het goed uitspreek, PAOK. Ja, of iets anders, maar dus iets dat erop lijkt. Sarah uit Gent die stuurde in de Q-app dat ze aan het multitasken is, terwijl supporteren voor Anderlecht en ook Q-music luisteren. Dat is heel flink van jou, Sarah. En momenteel staat Anderlecht ook voor met een doelpunt, zag ik net. Nog even dubbelchecken dat ik hier geen fake news verspreid. Ja, nog altijd voor met een één doelpunt op de 88ste minuut. Kijk eens aan. Dus momenteel, nee, Aaron Blommaert, de tranen zijn niet nodig. Dit is Tranen van Goud.

0: Aron Blommaert en de Nederlandse Zoë Levi, Tranen van Goud.
1: De Late Night Track.
0: Met het ruitje open, cruisen en gaan. Dat is de bedoeling van de Late Night Track. Ilka het Boom, je hebt een verzoekje, zeg maar.
2: Goedenavond, Liam.
0: Inderdaad. Goedenavond.
2: Ik had graag Fast Car van Jonas Blue gehoord.
0: Oh, dat is een goede keuze. Waarom?
2: Ik weet niet. Ik denk als je in de avond naar huis rijdt, na een dagje uit geweest, en je hebt de zon zo op je gezicht en je hebt dat avondje, dat muziekje op de radio en wat winterjaar, dan denk ik dat het de perfecte track is om even te ontspannen.
0: Amai, dat is, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Inderdaad. Heb je dan zelf zo'n dagje gehad vandaag?
2: Ja, ik heb vandaag heel de avond, heel de dag eigenlijk aan een meertje gelegen, lekker in de zon. Het was niet te warm, dus het was eigenlijk perfect om te ontspannen. Dus ik reis zo meteen naar huis en dan heb ik ook nog een beetje zon op mijn gezicht, dus ik kan hetzelfde doen.
0: Perfect. En aan een meertje in België of ben je op reis momenteel?
2: Nee, dat is gewoon bij mij thuis eigenlijk. Allee, een beetje verder in Heindonk heb je een meertje en op de Haaswinkel. Mm-hmm. En daar heb je dus soms randjes waar je af en toe eens kan liggen.
0: Hé, hey, maar zo leuk. Wat een topdag. Ik ben zelfs een klein beetje jaloers op jou, Wilke.
2: Je kan altijd afkomen. Als je geluk hebt, is het niet te druk.
0: Ja, dat is waar. Maar er moet natuurlijk ook nog muziek zijn op de radio. En dan is het zo 3 uur stil. En dat is ook wat raar natuurlijk. Dan.
2: Tuurlijk, we moeten allemaal genieten van muziek op Q, want die is altijd de beste.
0: Inderdaad, en nu is hij zelfs nog beter, want jij hebt het nummer gekozen Fast Car in de remix van Jonas Blue. Een fantastische keuze. Dan moet je nu dus inderdaad met je raampje open cruisen terug naar huis.
2: Dat zal ik zeker doen. Dankjewel.

0: Het was een feestje effectief deze week, dankzij het nieuwe nummer van de Bauza. Ja, de heren die je al kende van deze hit natuurlijk. En die vorige week nog het Sunset Concert met onder andere ook Maxime opende. Ze hebben een nieuw nummer, het was onze topschijf deze week. En morgen is er natuurlijk een nieuwe Q-top 40. Dan wordt er ook altijd een nieuwe topschijf gekozen. Dus ik stel voor dat we nog een laatste keer gaan genieten van de nieuwe De Bauza.
1: Dit is deze week

De mooiste vrouw in de playlist vandaag. Zara Larsson en een cover. Ja, zo meteen hoor je Dimitri Wouters met de Q Summer Mix om alvast een beetje in de sfeer te komen van het lonkende weekend natuurlijk. Als je dat trouwens gaat vieren hier aan het zeetje, hier in Oostende, aan het Q Beach House, welkom natuurlijk. Hè. Eerst en vooral spring eens binnen in de studio, supergezellig. Maar dan is het ook handig om te weten dat er een happy hour is morgen, hier vrijdag van 6 tot 7 uur. En een DJ-set, ja, niet dan van Dimi, maar wel van die andere Q-DJ Voltage. Maar dat is dus voor tomorrow. Of zoals Berg het zegt, yesterday, today, tomorrow.

0: Goedenavond, bijna 10 uur, nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in anti-drone systemen.
3: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 50 miljoen euro counter-drone maatregelen, die aankoop is gebeurd. Die materiaal is er nu allemaal. Maar er is nog een groot contract, dat komt tegen het einde van het jaar, van bijna 1 miljard, met nog heel wat extra counter-drone systemen die komen. Dus ja, er zal nog meer nodig zijn. Hè.
2: Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat er munitie aan boord was van dat vliegtuig waarnaast de drone werd gevonden. Eerder melden verschillende media in Duitsland dat dat wel het geval was. Voetbal dan. In de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de derde voorronde van de Conference League won AA-Gent van het Zweedse Göteborg, ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden.
0: En onderweg staat er momenteel nog 1 file op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen is dat op de E19. Reken daar dik 16 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
4: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Goedenavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Verschillende brandweerkorpsen in ons land trekken aan de alarmbel na een golf van inbraken in de kazernes. Sinds begin dit jaar is er al in 5 kazernes ingebroken. Dieven willen dan onder meer speciale scharen stelen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld wrakken openknipt na een ongeval, om die dan zelf te gebruiken om in te breken. En als de brandweer het juiste materiaal niet meteen heeft, kan het levens kosten. In Nederland is er zo al in 35 kazernes ingebroken. De politie vermoedt dat het om een georganiseerde bende gaat. In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een bomexplosie in een minibus. Dat meldt het staatspersagentschap. 13 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie er achter die explosie zit. Voetbal dan. In de 3e voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de 3e voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maximaal tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
1: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen, want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
2: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan, omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
1: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.
0: Music, Q Academy, Matthias Stoyanov.
3: Ik heb de eer om te kiezen wie jouw vrijdag gaat aftrappen en ik kies voor Milk Inc.

Thomas Gray met Rumors. Theoretisch gezien mag ik eigenlijk zeggen dat het morgen al weekend is. Maar dat gaat u niet echt motiveren, want als je zo meteen gaat slapen, word je gewoon nog steeds wakker op een vrijdag. En die is soms nog wel bedoeld om te gaan werken. Dit is wel Birdie. Die gaat ook niet echt motiveren met dit nummer, maar het is wel eentje om heerlijk mee te kwelen.

0: Ed Sheeran.
1: I love this feeling. So real one repeated.
0: Samengewerkt met Martin Garrix voor deze Repeated. En samenwerkingen, daar ben ik altijd wel fan van. Zeker als het goede samenwerkingen zijn. Ook die van Mark Ronson en Miley Cyrus bijvoorbeeld. Voor deze Nothing Breaks Like a Heart. 12:15 intussen, back you.

Valerie PFR laat je dansen op Sola. Allee, ja, eigenlijk laat ik je dansen, want ik speel hem natuurlijk voor jou om een dik 11:40 s'nachts. Credit where credit is due. En Dean Lewis die heeft daar zijn eigen mening over. I hate that.

0: Bas Serra. Winnaar van vele Vlaamse harten, denk ik. En ook vooral van vele Tiense harten. Dat is onze hometown, die we alle twee gemeen hebben. Wij zijn alle twee van Tiene, 3300 represent. En wij hebben trouwens ook een eigen stadslied. Ik weet niet of je dat misschien kent.
1: Tiene, tintelende stad, die hem van
0: Jawel, het stadslied van Tiene zelf. Het is nog niet gecoverd door Bas Serra. Het is uitgebracht door de Tiense straatmuzikanten. Maar ik denk wel dat Bas dat goed zou doen. Al weet ik natuurlijk niet hoe goed zijn Tiens dialect is. Dat van mij, dat is niet slecht, pazig. Maar goed, wel gaan we geen Tiense straatmuzikanten spelen bij Q. Wel William en Eva Simons met This Is Love. Het is alle verieën. Een goeie nacht, niet je. Feitelijk is het 20 feuilles.

Freya Sky, ze geeft de silent treatment. En we moeten het eens hebben over de sky, want op 12 augustus ziet het er naar uit dat we een zoneclips gaan krijgen. En nu zou je denken dat je dat natuurwonder volgende week gewoon gratis zou kunnen bekijken en dat je gewoon naar buiten moet gaan of je tuin in gaan en even op je stoep gaan staan en kijken. En dan kan je het zo meemaken, maar nee. Als je die eclipse niet wil missen, is er nog iets essentieels dat je in orde moet brengen. En het is zo simpel nog niet, blijkbaar. Eerst nog Shaboozy en Miles Smith. We're

Just Stay Little van Just Stay en Sam Harper. 12 augustus kan je dus naar de zoneclips kijken. Volgende week is dat. Maar je weet dat natuurlijk wel. Om zo'n eclips te bekijken heb je een speciale bril nodig. Want als je rechtstreeks naar dat fenomeen kijkt, ja, naar de zon in feite, dan kan je netvlies permanent beschadigd raken. Ja, dat wil je natuurlijk niet. En die speciale brillen, daar moet je nu dus blijkbaar wel heel snel voor zijn. Want volgens opticiens zou de voorraad er tegen het einde van de week al volledig door zijn. En nu wil ik echt geen sfeerspons zijn, hè, maar ja, het is vrijdag. Dus eigenlijk is dit al het einde van de week. Snel zijn dus als je dat wil zien. Zo'n eclipse die komt niet vaak voor. Het zou de grootste moeten worden sinds 1999. Dus ik ga me denk ik wel even naar buiten verplaatsen dan. Het is bijna 1 uur bij Q. Dit is Razorlight. What a drag.

0: Sube Mela Radio van Enrique Iglesias bij Q.
1: Academy, Matthias Stoyanov.
0: Lost Frequencies geniet volop van zijn zomertour in Toronto, Ibiza en Vegas, maar niet

Lost Frequencies met Live It All. Hij is dus op een zotte zomertour waar je alleen maar jaloers op kan zijn. Tijd nu voor een classic uit 2000. Ja, 's nachts mag dat al wel eens. En je mag de Nederlanders van Crazip bedanken voor deze I Would Stay.

0: vorige week nog onze Q-topschijf.
1: C'est ça la vie, baby.
0: En nu wordt hij een vaste waarde in onze playlist. Ik heb ook nog Teddy Swims voor jou. Je hebt hem misschien deze zomer wel gezien op Rock Werchter. Dat was blijkbaar een hele goede set. En ik kon er zelf jammer genoeg niet bij zijn. Maar ik denk wel Teddy Swims. He loves Belgium. Hij zal snel nog wel eens terugkomen. Hier is hij wel met Mr. Know-It-All, jouw nummer 2 in de Q-top 40. Goeienacht.

Taylor Swift en de nacht die shake nu officieel door haar. En we shaken zelfs verder met de Jonas Brothers. En shaken, dat gaan we ook doen met deze vriendin. Ik zou zeggen, raad dan maar eens van wie dat nummer ook alweer is. Je krijgt van haar alleszins zometeen niet Skaterboy, maar wel een andere classic van haar. Ik zou zeggen, denk eens goed na. Stuur je gokjes maar in de app van Q. Wie weet heb je het wel juist. Eerst Another M54 Ultra.

0: You're Gone. Van Avril Lavigne, juist geraden door zowel Xeno als Laurien. Of ze hebben heel goed afgelezen, dat kan ook. Maar ja, goed gedaan met quizzen nu. We gaan gewoon verder muziek spelen. Imagine Dragons, of toch misschien liever eerst Jonas Blue met Edge of Desire.
1: Maximum Summer.
2: Summer, Matthias Stojanov.

Imagine Dragons. Met de krachtige stem van Dan Reynolds. Ja, dat is eigenlijk een band die het altijd goed doet, hè? Imagine Dragons, toch altijd een groot succes. Ook als ze live optreden is dat altijd goed. Maar het gaat niet bij iedereen altijd even goed. Ja, een beetje triest zelfs. Want Kygo, Khalid en Griffin bijvoorbeeld, ja, die hebben een fantastisch nummer, Save My Love, maar zij zakten met 13 plaatsen in onze Q-top 40. Van 22 naar 35 zijn ze gegaan. Dat vind ik heel triest voor hen. Maar zometeen krijg je wel nog de Q-topschijf en hoor je de allernieuwste van Alex Warren.

Fever Dream van Alex Warren. En een heel terechte opmerking van Alex uit Wondelgem in de app. Want zij zegt, ja, Matthias, jij had ons toch de nieuwste van Alex Warren beloofd. Fever Dream kennen wij toch al? Wel ja, Alex, dat klopt. Maar anderhalf uur geleden heeft Alex Warren een volledig nieuwe song gedropt. En jij gaat hem hier nu als eerste horen. Dus zet je schrap om kennis te maken met Rescuer, de nieuwe hit van Alex Warren.

Dit nummer zal dus ook te horen zijn op zijn album Wild Child. Eind augustus komt dat volledig uit. En als al die nummers even goed gaan klinken als die we nu al gekregen hebben, dan kan dat niet anders dan een knaller van een album worden. En knallen deden twee andere dames ook in 2003. Nena en Kim Wilde krijg je van mij op Q. Ah ja, en daarna zelfs nog de Q-topschijf Lose Myself van The Bounce.

0: Ava Max. Met Kings and Queens, dat is nu niet meteen iemand die we aan ons Q Beach House moeten verwachten om een liedje te komen zingen, denk ik. Maar je weet maar nooit, vorige week stond de Bausa er zelfs. Meteor, die heeft dat wel al gedaan. Hij was de eerste deze zomer die zich aan zo'n sunsetconcert waagde. En hij heeft wel een bewogen zomer, moet ik zeggen. Eerst nog dat nieuws van hem en Celine, die uit elkaar zijn. En nu heeft hij er ook plots een nieuw gezinslid bij. Je hebt het misschien wel zien passeren, Fientje. Een geadopteerde puppy. Oh, echt wel een heel schattig ding. En zijn hond is dus ook echt wel heel leuk. Nee, ik denk dat Fientje geen beter baasje had kunnen krijgen, want veilig zal ze zeker zijn bij hem en zijn nooduitgang. 10 voor 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Clean Bandit en Demi Lovato met Solo. Zij vervolledigen bijna het tweede uur van jouw vrijdag. Volgende week ben ik er weer op woensdagnacht. Kunnen we misschien samen de eclipse gaan bekijken? Of ik heb nog een ander tof idee. Want ik wil jou eigenlijk, de nachtluisteraar, ook wel wat beter leren kennen. Dus stuur het nu even in de app van Q. Hoe wil jij dat we elkaar via de radio een beetje beter leren kennen? Ik dacht aan een quizje of zo. Of misschien door gewoon eens te bellen of over wat je aan het doen bent. Stuur maar in de app van Q wat jij denkt dat je leuk zou vinden om mij een beetje te leren kennen. En dan hoor je het volgende week wel. Wat het uiteindelijk is geworden, hè? Jelly Roll, die krijg je nog na 3 uur. Ook Purple Disco Machine komt er nog aan. Eerst Libyanka met People.